Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland. 2, 3, 4.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer. Vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: komt er een dan. Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Oh, ja,

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten worden opnieuw talrijke buien aangevoerd en dat gaat ook gepaard met frissere lucht. De temperaturen stijgen niet verder dan zo'n 12 tot 15 graden en dat zijn echt vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarbij kunnen er ook forse windvlagen optreden en sowieso waait de wind vandaag matig tot vrij krachtig uit een westelijke richting. In de loop van de middag en tijdens de avonduren neemt de buiigheid geleidelijk af en klaart het vaker op. Er volgt een vrij frisse nacht met minima tussen de 5 en 10 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.
4: Special lady.
5: Don't you sing a first time or second?
4: No, Harry, I'm singing second, man.
6: And a very exciting girl.
4: I'll bring that bass out, man.
7: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
6: You gotta be a special lady.
5: Let's get down on some hunger. Come on.

0: Kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op Zuiderzeemuseum.

0: www.systeem.nl.
1: Dit was een uittip. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Hey Raymond!
4: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien, die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Dit is Flevoland.
9: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten worden opnieuw talrijke buien aangevoerd en dat gaat ook gepaard met frissere lucht. De temperaturen stijgen niet verder dan zo'n 12 tot 15 graden en dat zijn echt vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarbij kunnen er ook forse windvlagen optreden en sowieso waait de wind vandaag matig tot vrij krachtig uit een westelijke richting. In de loop van de middag en tijdens de avonduren neemt de buiigheid geleidelijk af en klaart het vaker op. Er volgt een vrij frisse nacht met minima tussen de 5 en 10 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Straks op de radio de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Goedemorgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks. Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Dit is Flevoland.
20: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten worden opnieuw talrijke buien aangevoerd en dat gaat ook gepaard met frissere lucht. De temperaturen stijgen niet verder dan zo'n 12 tot 15 graden en dat zijn echt vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarbij kunnen er ook forse windvlagen optreden en sowieso waait de wind vandaag matig tot vrij krachtig uit een westelijke richting. In de loop van de middag en tijdens de avonduren neemt de buiigheid geleidelijk af en klaart het vaker op. Er volgt een vrij frisse nacht met minima tussen de 5 en 10 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter.

0: vandaag nog je tickets.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Straks op de radio de lekkerste muziek.
3: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Dit is Flevoland.
7: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten worden opnieuw talrijke buien aangevoerd en dat gaat ook gepaard met frissere lucht. De temperaturen stijgen niet verder dan zo'n 12 tot 15 graden en dat zijn echt vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarbij kunnen er ook forse windvlagen optreden en sowieso waait de wind vandaag matig tot vrij krachtig uit een westelijke richting. In de loop van de middag en tijdens de avonduren neemt de buiigheid geleidelijk af en klaart het vaker op. Er volgt een vrij frisse nacht met minima tussen de 5 en 10 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Straks op de radio, adres onbekend.
8: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer.

0: Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Dit is Flevoland.
14: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: des onbekend.
1: Waar jij ook bent, een hele goede middag. Zo, dankjewel hoor. Je kunt ons met van alles combineren op zondagmiddag. Mijn vrouw wandelt met oortjes in. Neuriënd door het bos is het droog eigenlijk, ja. Net wel, mijn schoonmoeder zet de strijkplank op. En hier is iemand bezig met zijn testament. Ja, dat kan natuurlijk ook. Pim Zaalberg heeft al jaren een echte Nanninga aan de muur hangen. Een echte Leo Nanninga. Hij was weer een collega-docent van zijn vrouw. En hij kon dus ook nog schilderen. Kort gezegd, ze kochten een doek van Leo dat uiteindelijk bij testament terug mag in die familie. Nou, Pim Zaalberg, dat was dus niet zomaar een schilderij. Neem ons mee. Jullie zagen het op een expositie ergens in de Watergraafsmeer.
2: We kwamen daar binnen en daar hing dus eigenlijk in de hal, daar hing dat schilderij. En toen zei ik tegen mijn vrouw, tegen Elsie, zou dat echt van Leo zijn? Of van iemand anders van die kunstenaars? Nee, het was van Leo, bleek later. En dat hebben wij van hem mogen kopen.
3: Dus jullie komen Leo tegen op die expositie en je gaf hem meteen een compliment waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. Ik zeg, nee, wat een mooi schilderij, man. He? En ik zeg, dat willen wij graag van je kopen. Nou, daar heeft hij over nagedacht, wat hij ervan zou moeten vragen natuurlijk. En ik geloof dat we er 500 gulden voor betaald hebben uiteindelijk.
3: Ja, dat is nog aardig wat.
2: Toen misschien wel, ja.
3: En dat schilderij ging mee naar huis?
2: Dat is mee naar huis. En dat heeft bij ons altijd, hangt nog steeds bij mij aan de muur hier. Mijn vrouw is inmiddels overleden, en 3/4 jaar geleden. En nu ben ik bezig met mijn testament. En nou wil ik toch wel graag als ik overlijd, dat schilderij naar de nazaten gaan van Leo.
3: Ja, en moeten zij dat dan ook weer dat geld voor betalen, denk je?
2: Nee. Dan krijgen ze dat gewoon gratis natuurlijk, stel je voor zich.
3: Nou ja.
2: En wat erbij komt, is dat waarom ik dit verzoek doe, is dat ik heb hier een vriendin in het dorp, die is hoogleraar in Groningen, psychologie. En die doet onderzoek, ik moet het even opzoeken. Die doet onderzoek naar dissociatieve stoornissen. En dat is een aandoening waarbij dissociatie het belangrijkste kenmerk is. Het gevoel dat je losraakt van jezelf, je lichaam of je omgeving. Dat is dus, laten we zeggen, niet schizofrenie, maar iets in die geest, snap ik.
3: Ja.
2: En dan willen ze een boek maken en dan zouden ze dit schilderij, dat past er zo goed bij, dat zouden ze graag op de cover hebben.
3: Ja.
2: Maar
3: daar heb je toestemming voor nodig.
2: Ja, de uitgever. Want ik ben zelf fotoredacteur geweest heel lang. En ik weet dus, je moet dus altijd toestemming vragen aan de rechthebbende of dat mag.
3: De zoektocht is nu al tweeledig.
2: Ja.
3: Ik denk iedereen die ernaar zit te luisteren, denken, wat is dat dan voor schilderij waar je dan zo op valt? Hij staat ook op adresonbekend.nl voor wie mee wil kijken.
2: Ja.
3: Kun jij het omschrijven?
2: Ja, het is een beetje surrealistisch.
3: Ja.
2: Vind je niet?
3: Ja.
2: Het is een vrouwpersoon, manpersoon, dat weet je ook niet. En het gezicht is in tweedelige geschilderd. Het ene deel is afgeschilderd met blauw.
3: Ja.
2: En die twee handjes. En aan de rechterkant is ook nog een andere persoon die op het schilderij staat.
3: Ja, die eigenlijk gewoon in beeld lijkt te lopen.
2: Ja, je zou kunnen zeggen, die treedt uit. Snap je?
3: Ja, ja. Om de omslag van het boek te benadrukken.
2: Ja.
3: Ja. Ja. En het is in nadrukkelijke kleuren. Het is heel blauw, heel rood, heel zwart.
2: Ja.
3: Wat zei je nou, dat Leo Nanninga een collega was van je vrouw?
2: Ja, mijn vrouw en Leo waren conrector op de Zoggerstraat, HAVO in Amsterdam. Hij had kinderen. En een van de zonen volgens mij woonde in Tijnje bij Heerenveen in de buurt.
3: In Friesland dus.
2: Daar ben ik ook nog eens een keer op bezoek geweest. Dat kan ik me ook wel herinneren. Maar ik ben zelf gaan zoeken. Ik kan ze niet terugvinden.
3: Nee, maar die Leo Nanninga had dus meerdere talenten. Hij was rector, gaf waarschijnlijk ook nog les.
2: Ja, hij was een fervente francofiel. Hij gaf Franse les. Ja, dat is een hele bijzondere man. Hij bouwde ook zijn eigen caravan van hout. Ja. Die noemde hij dan Roulotte. De Roulotte Deur, kan ik me herinneren.
1: Tja, Beb en Leo Nanninga hadden 4 kinderen. Een Guido, een Floor. Ja, Leo zelf zal er niet meer zijn, dan is hij zeker 100. Maar wij verwachten wel zijn kinderen. Op 0800 30 30 300. En dit is Sting.

0: Dit was ooit het debuut van Sting solo op The Dream of the Blue Turtles.
1: Nea zoekt haar schoonzus, de Schotse Betty uit Aberdeen. Ja, zo vaag is deze zoektocht in de aanknopingspunten. Maar zij heeft wel van 1980 tot 2006 een relatie gehad met haar broer Bram. Totdat hij stierf op Ameland in Hollem. Daar is ze vaak geweest. En hij was kok voor het bergingsbedrijf Smith Lloyd. Daar kende ze Betty ook. Ze hadden een overzeese latrelatie. Het gerucht gaat dat Betty ook een kind heeft van haar broer Bram.
0: Hoe komen we daar ook achter? Nea Kossen, jij zoekt dus Betty voorlopig nog zonder achternaam uit Schotland, uit Aberdeen. Heb jij Betty ook gekend?
2: Ja, natuurlijk heb ik Betty ook gekend. Tenminste, niet heel erg vaak. Maar ik heb ze wel een paar keer ontmoet en ze is ook wel een paar keer heeft ze bij ons gelogeerd.
0: En kon je goed met haar overweg?
2: Ja hoor, ik kon best wel met haar overweg. Ja, het was een vrolijke meid, zeg maar.
0: Een vrolijke Schotse meid, ja. En als je dan, want die zagen elkaar natuurlijk niet elke dag, hè? Want de een woonde op Ameland en de ander woonde in Aberdeen. Hoe waren zij met z'n tweeën, als je ze zag, samen?
2: Mijn broer Bram, die was natuurlijk die voerder, die was veel in Schotland. Dat moet ik er alleen bij zeggen hoor. En tussen de tijd dat hij vrij was, kwamen ze dan naar Ameland af en toe, samen. En hoe was de relatie? Ja, de relatie was hartstikke leuk. Ze waren dol verliefd. Dat kon je zo zien, door de ogen heen.
0: Ja. En is het altijd in die jaren, want je hebben het over 1980 tot ergens 2006, misschien iets korter. Maar ja, was het altijd een afstandsrelatie gebleven?
2: Het is altijd een afstandsrelatie gebleven, want de datums zijn van tot aan 1999, want toen is mijn broer overleden.
0: Toen is hij al overleden?
2: Ja, toen is hij al overleden. Dat heb ik gisteren even nagekeken.
0: Oh ja.
2: En daarvoor hadden ze best wel een leuke relatie.
0: Best wel leuk? Veel.
2: Ja, een goede relatie, zeg maar. Ja, een beetje apart, maar wel goed.
0: Wat was er apart aan?
2: Omdat ze niet samen woonden en mijn broer niet naar daar ging wonen en zij niet op Ameland ging wonen. Dus dat was eigenlijk een beetje het aparte eraan. Dat ze wel van elkaar hielden, maar toch niet echt bij elkaar durfde kiezen om ergens te gaan wonen samen.
0: Nee, en als zij hier in Nederland was en ze was daar op het eiland, kwam ze dan ook gewoon bij jullie familie, bij je ouders thuis?
2: Ja, ze waren dan bij mijn ouders thuis, want mijn broer die had natuurlijk toen die tijd nog geen huis, toen die nog voer. Toen woonde die altijd bij mijn ouders, want dat had geen nut natuurlijk, want dat was heel vaak weg. En het huis was groot genoeg, dus dat ging goed samen.
0: Hij is,
2: en ik woonde aan de wal natuurlijk en haalde ik ze vanaf, dan bleven ze eerst een paar dagen bij ons. En dan gingen ze terug naar Ameland voor een week of 14 dagen.
0: Ja, wel gezellig.
2: Ja, het was heel gezellig. Het was net een zoete inval altijd bij ons thuis.
0: Ja, nou hij stierf dus in 1999. Dan was hij behoorlijk jong, hè?
2: Ja, was behoorlijk jong. Nog geen 50 was hij. Hij had zwaar suiker heeft hij gehad. En hij leefde als God in Frankrijk en het kon hem allemaal niet zo verschrikkelijk, zeg maar.
0: Ja.
2: Hij heeft geleefd.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
2: En, ja, dat zeker weten.
0: Was hij tot het laatst met Betty?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. En daarom vind ik het ook zo sneu dat het misschien op een hele vreemde manier de relatie is beëindigd. Dat mijn moeder misschien dacht van, ach, nou ja, mijn zoon is toch ziek. Dus wat moet ze eigenlijk nog met hem, weet je wel? Dat ze op zo'n manier, dat mijn moeder dat een beetje, op een beetje normale manier, hoe moet ik het zeggen, dat die het leed van alle twee niet wilde. Dat ze dacht van, nou, probeer ik het maar een einde aan te maken op mijn manier, zeg maar. Dat ik maar zeg dat hij ziek is en dat hij eigenlijk niet thuis is en zo dat. Dus dat Betty op een gegeven moment niet meer heeft gebeld. Dus dat denk ik dat het op zo'n manier de relatie is beëindigd.
0: Dus dan heeft Betty gebeld en dan kreeg ze jouw moeder aan de telefoon en ook zijn moeder. En dan zijn moeder dat er wat aan de hand was dat niet helemaal klopt. Is dat wat je zegt?
2: Ja, dat is wat ik zeg, ja. Dus dan op zo'n manier denk ik dat de relatie op een hele scheve manier is beëindigd. En mijn broer was natuurlijk nogal vrij in zichzelf. Die sprak ook nooit ergens over. Dus die heeft daar ook verder geen, omdat hij ziek was, had hij daar misschien ook verder helemaal geen simmer in misschien op een gegeven moment dat hij dacht, laat maar allemaal.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, hoe is dat bij Betty binnengekomen? Dat willen we weten vandaag. Wij richten ons op Holm en we richten ons op de bergers van het bergingsbedrijf Smit Lloyd. En we vragen, help ons aan Schotse Betty.

0: Day Tripper. Zo'n singeltje met een dubbele A-kant. Op de andere kant staat We Can Work It Out. De Beatles en zij zal nu 75 zijn. Betty van een visafslag in Aberdeen. We zijn in Schotland. Vanaf haar 30ste, vanaf de jaren 80, liep ze bij tijd en wijlen rond op Ameland. Bij kok Bram Kossen tot het jaar 1999 ongeveer. Want toen overleed Bram. Hoe zag Betty eruit?
1: Betty was klein, die was 1,60 meter, denk ik. Die had heel zwart haar, kort geknipt en normaal postuur en donkere ogen.
0: En je broer?
1: En mijn broer was haast 2 meter.
0: Oh.
1: Behoorlijk gespierd en sterk en groot. Alles groot.
0: Ja, dus waar die samen rondliepen, moet dat opgevallen zijn, zou
1: dat
0: je zeggen?
1: Ongetwijfeld opgevallen zijn. Dat kan haast niet missen.
0: Nee. En wij hopen dus dat mensen in Holm of waar dan ook reageren. We willen ook heel graag een adres in Aberdeen. Denk je van niet?
1: Op Holm denk ik niet. Want dat heb ik al meerdere reacties van gehad natuurlijk. Maar ik richt mij meer op jongens van Smit die vroeger toen gevaren hebben.
0: Smit-Lloyd.
1: En op Aberdeen dat ze daar misschien dat er iemand is. Ja, die een klein aanknopingspuntje kan geven.
0: Zou mooi zijn. Niet heel Aberdeen luistert naar Adres Onbekend. Ze hebben wel lang een lat relatie gehad. Heeft er nooit meer in gezeten? Hadden ze het nooit over meer dan deze relatie? Hebben ze het wel eens over kinderen gehad?
1: Nee, hebben ze het eigenlijk nooit over gehad. Dus zeg, mijn broer was natuurlijk heel gesloten. Hij leefde en het was altijd roze geur en maneschijn, zeg maar. Mijn broer sprak eigenlijk nooit ergens over.
0: Nee.
1: Dus dat is ook zo frappant dat ik denk van ja, maar waarom is het eigenlijk, gestrand ergens?
0: Ja, en hoe is het gestrand? Wat is haar beleving daarvan geweest? Daar gaan wij proberen achter te komen met de hele zoekbrigade aan onze zijde. Anne Groenman.
2: Ja, en jij hoopt op reacties daar uit die hoek. Nou, er wordt best veel gereageerd van mensen die bij Smit-Lloyd hebben gewerkt. Sommigen kennen inderdaad jouw broer wel. Die zeggen, oh ja, Bram Kossen, dat weet ik nog wel. Maar Betty uit Aberdeen? Geen idee, zeggen ze tot nu toe allemaal. Maar en voor mij is natuurlijk ook de grote vraag. Stel dat wij nou een achternaam opperen van Betty. Zou dat dan bij jou een belletje doen rinkelen? Of helemaal niet?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. En vraag me ook niet waarom. Maar het was altijd Betty.
2: Nou, ik ga toch gewoon een poging doen. Wie weet dat het ergens achter in je hoofd nog zit opgeslagen.
0: Succes.
2: Wij worden allereerst getipt over een Betty McLean uit de omgeving van Aberdeen. En waarom wordt zij genoemd? Zij is administratief medewerker bij Challenge Fishing Company Limited. Dus zij heeft een link met die visserij. Dan zou het dus Betty McLean kunnen zijn.
1: Ja, het zou kunnen.
2: Het zou kunnen, oké. Okay. Nou, dan nog een suggestie. Dit is een bericht van een van onze zoekbrigadeleden. Zij zegt, ja, het zal wel veel te ver gezocht zijn hoor, maar ik kop hem er toch in. Kan Betty misschien ook Beata heten? Dat ze van Poolse afkomst is. Mijn vergezochte reden is als volgt. Ik zie dat er een Iwona Victoria Kossen geboren is in Engeland in 1980. Haar vaders naam zou dan Kossen zijn en haar moeders naam is Bochnek. En nou heb ik op Facebook geheel toevallig een hele kleine dame gevonden met de naam Beata Bochnek in Aberdeen.
0: Huh?
1: Oké. Okay.
2: Het zal wel toeval zijn, maar ik wilde het toch even noemen, schrijft ze.
1: Ja, ik
2: ben het er wel mee eens dat het behoorlijk vergezocht is. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. 0800 30 30 300 voor iedereen die ook maar iets weet over Betty uit Aberdeen. Of ja, misschien wel Beata Bochnek uit Aberdeen. Zoeken @adresonbekend.nl is gewoon vanuit Aberdeen bereikbaar vandaag.

0: is Betty uit Aberdeen, inderdaad Beata Bocznek. Een Poolse van oorsprong zitten wij inderdaad dicht bij het vuur. Dit was Raccoon.
1: Word ik gezocht?
0: Deze vier maanden moeten voor jou speciaal zijn geweest. Geert Meijer, jij was hooguit 20 toen jij werkte op een tabaksplantage in Canada. Daar ontmoette jij Tom en Hans. Dat waren twee vrienden met wie jij verder reisde. Jullie kochten een Chevrolet en hadden geen geld meer voor onderdak. Dus werd een smoes bedacht waarmee jullie bij wildvreemden aanklopten.
2: En dan belden wij wel aan en zeiden van... Goh, hier is neef Hans uit Nederland. Goh, ik ben toevallig in Canada. Komt het uit dat we langskomen? Nou nee, dat was helemaal geen probleem. We werden dan uitgenodigd. We konden daar een paar dagen blijven. We zwommen in een zwembad. We kregen goed te eten en zo. Dus ja, zo probeerden we toch niet altijd even eerlijk. Maar je bent 19 en what the heck, denk je dan, aan onze kosten komen.
3: Vier maanden lang hielden ze het zo vol met Geert Meijer in 1979. Geert kwam als boerenzoon vanuit Brazilië en ze begonnen een nieuw bedrijf in Friesland. De mannen werkten dus op een tabaksplantage in Canada om aan geld te komen. Maar Geert zag voor zichzelf een toekomst als piloot.
0: Ik ben zijn kind, vult Lisbeth in op haar aanmelding bij adresonbekend.nl. En ze moet het daarbij doen met een adoptiedossier, want ze groeide bij haar beide ouders niet op. Wie kende in het jaar 1965 haar moeder Johanna Blom uit Sittard? Dat is nog het concreetst. Johanna Blom werkte in die dagen bij Modinette in naaiatelier Modern in Sittard. Ze was erg serieus en zwanger van een man die ze volgens het dossier maar oppervlakkig kende.
3: Moeder Johanna Maria Blom is in Duitsland geboren op 4 mei 1945 in Haneklee. Als meisje van 20 raakte Johanna zwanger toen ze werkte in naaiatelier Modern in Sittard. Maar ja, zwanger van wie? Ze sprak gebrekkig Nederlands en in 1966 heeft ze haar dochter Lisbeth afgestaan en haar kindertehuis De Stenen Trappen in Roermond gebracht.
0: We zullen zo een paar namen noemen, maar jullie ziet ze graag allemaal terug. Trudy werd als meisje van 17 uit huis gezet door haar eigen moeder, omdat moeder haar verkering afwees. Ze kwam met vriendje en al terecht in Zaandam, waar zij bij de Spar ging werken. In het jaar 1969, wat was het toch thuis bij jullie?
4: Dan ga je werk zoeken en ik werd daar aangenomen. En ik kon altijd heel goed met die mensen praten en dat was altijd heel fijn. Vooral Klaske de Vries had ik heel veel steun aan. En ik vind het jammer dat ik dat contact weer kwijtgeraakt ben.
3: We hebben het over de Spar supermarkt Poelenburg in Zaandam, waar toen in 1969 veel collega's in de omliggende straten woonden. Klaske de Vries heeft een dochter René. Dan waren er twee bedrijfsleiders, Roy Akkers, hij woonde in een kosthuis. En zijn collega Wiegman was net vader geworden. En Gerrit Schrama, die was ook aardig.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Steven Stills en niet hij alleen. Op de achtergrond onder andere Rita Coolidge en John Sebastian.
1: Marianne weet nog dat ze als kind in de jaren 70 met haar vader ging varen op de Weerribben en dat de boot aanlegde bij een herdenkingsplek. Daar waar de boerderij van Egbert Tietema heeft gestaan, waar haar opa Max in de oorlog kon onderduiken nadat hij was ontsnapt uit zijn cel op de loop voor de Duitsers. Opa's leven was zwaar en dat drukte op de familie. Maar leven er nog Tietema's?
0: Dat is de grote vraag. Marianne Geerts en zus Annette meegekomen. Jullie gaan samen vertellen een belevenis van twee. Wat gebeurde daar? Dan moet ik toch bij jou zijn, Marianne. Jij was aan het varen als kind met je vader.
2: En daar stond in mijn ogen toen een oude man op een tuinpad. En dat mijn vader vroeg aan mijn oom: kunnen we hier even stoppen? Dan kan ik die man even gedag zeggen. Daar heeft mijn vader ondergedoken gezeten.
0: Dat is het verhaal dat je hoorde.
2: En voor de rest weet ik eigenlijk heel weinig van het onderduikadres van mijn opa.
0: En dat was ter hoogte van Kalenberg?
2: Dat was in Kalenberg.
0: In de Weerribben?
2: In de Weerribben.
0: Ben je er ooit terug geweest?
2: Ik ben er onbewust wel een paar keer langs gevaren, of wel eens langs gewandeld of gefietst, maar nooit echt bewust daar op visite geweest.
0: Nee. En heb je wel gekeken? Want er was het verhaal, hoor ik net, over een bord in het weiland of een herdenkingsplek.
2: Nee, eigenlijk, mijn vader was overleden en toen wandelde ik daar met een vriendin. En toen zei ik, mijn opa heeft hier ergens links onder gedoken gezeten. Maar bij wie en waar, dat weet ik niet. En toen ging ik zoeken op internet. En toen zag ik dat mijn vader waarschijnlijk bij boer Tietema had ondergedoken gezeten. En waarschijnlijk omdat die boer een connectie had met Leeuwarden en met Assen. En mijn opa is grootgebracht, opgegroeid in Assen. En later door het huwelijk van mijn oma in Leeuwarden terechtgekomen. En dat was de enige connectie. En toen gingen we thuis zoeken in het fotoalbum. En toen zagen we een foto's dat mijn vader met zijn ouders daar op visite was na de oorlog. Bij boer Tietema.
0: Ja, dus dat is helemaal bevestigd. Ja. Annette, heeft opa het zwaar gehad in de oorlog?
3: Dat denk ik. Hij is natuurlijk eerst opgepakt geweest. Ik weet dat hij vast heeft gezeten in de gevangenis in Leeuwarden. Daar op een bepaalde manier uit heeft kunnen ontsnappen door een list. En daarna, mijn oma heeft altijd gezegd, hij is nooit meer de oude geworden daarna. Want hij kwam met allerlei ongemakken thuis weer. Ja. En ik weet niet of dat alleen daar in Leeuwarden in de gevangenis is geweest. Maar ook door de onderduik, weet ik niet.
0: Ja, is opa oud geworden, opa Max?
3: Nee, 52.
0: Dus die hebben jullie helemaal niet meegemaakt?
3: Nee.
0: Maar oma dan wel?
3: Ja, oma is ook oud geworden. Ja.
0: En is oma wel weer de oude geworden?
3: Weet ik niet, ja. Weet ik, ja, mijn oma was een hele stoere vrouw. Heel zelfstandig en alles. Ja.
2: Heeft alles alleen moeten doen.
3: Ja, die werd jong weduwe. Ja.
2: Jong weduwe, haar man die ondergedoken heeft gezeten. Dus eigenlijk heeft ze de opvoeding van haar twee kinderen eigenlijk helemaal alleen moeten doen.
0: Dus ook van jullie vader.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Denk je dat moet haast wel, heeft wat er gebeurd is je vaders leven beïnvloed?
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja.
0: In welke zin?
3: Ik denk door het jonge overlijden van mijn opa heeft hij bepaalde keuzes gemaakt. He, door niet te willen gaan studeren aan de universiteit, maar zelf zijn pad te volgen. Dus ik denk dat dat grote invloed sowieso heeft gehad. Maar ook dat zijn vader jong is overleden voor hem, ook voor zijn gezondheid altijd. Een soort angst om ook zelf jong te gaan overlijden.
0: En is dat gebeurd?
3: Nee, mijn vader is 87 geworden.
0: Dus nog niet zo lang geleden overleden?
3: Nee, klopt.
0: Jaar of 5?
3: Ja.
0: Ja, ja, opa Max zat in het verzet. Is eigenlijk het verhaal. Gaan daar grote verhalen over?
3: Weten we niet. Ik hoorde vorig jaar voor het eerst dat zo was. En er zat natuurlijk wel verzet daar in Kalenberg. Volgens mij een hele groep. Maar vorig jaar hoorde ik het voor het eerst van mijn neef en nicht. Die vertelde van ja, opa was gevraagd een brug op te blazen over de IJssel. Maar welke brug weten we niet. Maar dat hij dat heeft geweigerd. Omdat hij van mening was dat de represailles te groot zouden zijn. We hoorden ook dat er een soort certificaat of oorkonde had gekregen na de oorlog. Maar dat mijn oma, toen ze vergeetachtig werd, dat heeft weggegooid. Dus dat. Maar dat was voor het eerst dat ik het hoorde.
0: Ja, er is één naam die gewoon veel moet vallen en rond moet gaan. Dat is die ene naam, Tietema.
3: Ja.
0: 0800 30 30 300 voor de kinderen van, als die er zijn. Dat hopen wij. Mensen in Kalenberg, ik heb het nagekeken. Nou, daar wonen misschien 300 mensen. Dus als het verhaal daar wel bewaard is gebleven, dan weten ze dat wel, denk ik.

0: Terft weer langzaam weg. Each and everyone van Everything But A Girl. Maar Jan zegt net, het was de muziek van mijn vader. Ja. Is toch ook toevallig, hè? Ja, laat dat maar zo zijn. Die oorlog was van blijvende invloed op vader Wim, op zijn broer Kees, op oma na de dood van opa. Opa die politiek actief was, onder andere voor de SDAP. Ook na de oorlog bleef zoeken naar politieagenten die hielpen bij de deportatie van Joden. En opa is jong overleden. Gelukkig was daar boer Egbert Tietema. Er staat een voornaam bij die hem onderduik aanbood op zijn boerderij in Kalenberg, een dorpje in Nationaal Park De Weerribbe. Denk je dat er na de oorlog tussen de families contact is geweest, gebleven?
1: Jazeker, we hebben er nog een foto van dat ze in 1948 daar op bezoek zijn.
0: Ja, maar ook daarna nog?
2: Ja, ieder jaar kwamen ze bij elkaar, dat weet ik. En ik weet ook in 1999 is mijn oma overleden, dat er ook familie Tietema op de crematie van mijn oma was.
0: Ja, dus dan moet toch eigenlijk nog wel herinnering zijn.
2: Ja,
1: denk ik wel. Ja.
0: En als we zelf denken van niet, is er altijd nog die foto die dat bevestigt. Nou, de vraag is ook, komt die naam Tietema veel voor? Bij ons in Adres Onbekend in die 55 jaar niet. Maar ik weet nog, er was een wielrenner Bas Tietema. En Anne, een bakker bij jou in de Ronde heet ook Tietema.
3: Ja, dat klopt. Bakkerij Tietema. Dat was een hele bekende in de Ronde en Biddinghuizen en Zwifterband. Dus ik heb natuurlijk gelijk even zitten zoeken of er iets van een link kan zijn. En sterker nog, het lijkt er dus wel op.
0: Nee.
3: Ja, die eigenaar heette namelijk ook Egbert Tietema, net als boer Tietema. En de bakkerstak van de familie Tietema komt oorspronkelijk uit Oosterzijl. Dus vlakbij Kalenberg.
1: Ja. Dus ja, de hoofdkant.
3: Er zal wel iets van een connectie zijn. Het lijkt wel iets verder weg dan een directe zoon of wat dan ook. Maar goed, die bakker Tietema uit Biddinghuizen is in 2020 overleden. Wie weet kan zijn familie wel helpen vandaag op 0800 30 30 300. En de zoekbrigade heeft ondertussen ook even gekeken naar die andere tak. Dus naar de tak van boer Egbert Tietema uit Kalenberg. Ze hebben tot nu toe 3 kinderen kunnen vinden in de archieven. Jan, Annius en Grietje Rinske Tietema. Zij zijn alle 3 geboren tussen 1938 en 1947. En helaas leven zij niet meer. Dus vandaag moeten we hopen op de volgende generatie Tietema. En dat zijn dan de kleinkinderen van boer Egbert uit Kalenberg. Hij heeft best een hele rit kleinkinderen gekregen. Die zijn ook weer getrouwd, hebben weer kinderen. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Dat duurt veel te lang. Laat ik er 2 in het bijzonder noemen. Want deze 2 kleinzoons, die zijn beide vernoemd naar hun opa. We zien een Egbert Tietema uit Zonnega. Hij is de zoon van Jan en Jannie Tietema. En we zien nog een Egbert Wolter Termeer. En hij is dan de zoon van Grietje Rinske Tietema en Teunis Termeer. Ja, zij mogen zich allemaal melden vandaag op 0800 30 30 300. Ook andere familieleden zijn natuurlijk welkom. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat zijn er voor verhalen bekend over de onderduik daar op die boerderij? En wat weet de familie daarvan?

0: Bob Dylan, I Want You, in het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Zij heeft de smaak te pakken. Onze aanstormende verslaggever Noor Prummel. Ze dacht, welke regio zal ik eens aandoen om bewijzen van service verhaal te halen? Nou, ze stapte uit in Gouda.
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Goedemorgen meneer, ik zie dat u net kip heeft gehaald. Maar mag ik u nog even een vraag stellen?
3: Eén of meerdere?
2: Dan ligt eraan of u een antwoord heeft.
3: Ga je gang.
4: Of ik naar een eentje.
2: Ja, ik ben dus als stagiair op pad gestuurd om te kijken of mensen nog een zoektocht hebben.
4: Nee, ik heb geen zoektocht, want ik weet ze allemaal te vinden.
2: Ja, ach, nou gelukkig maar.
4: Ja?
2: Maar u heeft u niet nog iemand van vroeger waar u nieuwsgierig naar bent?
4: Vroeger? Hoor. Nee, helemaal niet. Ik heb op school gezeten en dat heb ik achter me gelaten.
2: Ja, goedemorgen meneer. Mag ik u iets vragen?
5: Altijd.
2: Ik werk voor het radioprogramma Adres Onbekend.
5: Dat moet niet weg.
2: Wat?
5: Dat moet niet weg.
2: Nee, hè? Dat vind ik er zo.
5: Vreselijk.
2: Bent u een vaste luisteraar?
5: Iedere zondag, ja. Ik haast me. Ik ga dan in het leger des Heils in de samenkomst. Maar ik haast me om op tijd thuis te zijn voor 12 uur, hè?
2: Wat lief.
6: Ik weet wel, ja, maar ik denk dat ik al die leven niet meer denk. Ik kom altijd bij de HEMA. Ga ik altijd nog een ontbijt halen, hè? Morgens. En we zaten altijd met een man en een vrouw die een stuk ouder waren. En die man die is toen overleden. En die vrouw, ja, die was al zo oud, joh, maar ik denk wel dat ze niet meer leeft. En nee, dan hoort er niks meer van haar. Dus, en niemand weet wat er gebeurd is met haar. Dus
2: u ging altijd bij de HEMA ontbijten?
6: Ja, ontbijten.
2: En dan
6: ja.
2: Zat zij daar ook?
6: Ze kwam met een rollatertje, kwam ze altijd, toch wel, ik denk al 2 kilometer lopen, om toch een ontbijtje te halen daar. Dat was altijd een beetje een heel oud mens, maar ze was al in de 90. Dus wij vragen ons gewoon af. Want ze komt heel eind lopen hoor, want daar gaat niet om. En waar ze ineens gebleven is.
2: En als je haar zag, ging je dan altijd met haar kletsen?
6: Altijd, ja, want dan kon ze wel hoor, kletsen. Ja?
2: Over, was ze dan een heel vrolijk iemand? Hoe moet ik haar
6: zien? Ja, ze was altijd positief. Dus, ja.
2: En ze kletste dus ook
6: Ja, dat kon ze nog wel. De oude kletstante was het altijd gehad.
2: En kon hij dan ook goed met haar lachen?
6: Ja, jawel. Geintje ging er ook altijd wel af, hoor, tot er gaat.
2: En als jullie dan bij de HEMA, waar hadden jullie het dan over?
6: Gewoon over de dagelijkse dingen natuurlijk in wezen.
2: Ja. Bij
6: hoe zitten praten, wat er gebeurd is in de wereld en zo en alles. Ja, daar praat je over natuurlijk.
2: En zitten dan bij de HEMA echt de Goudaarse mensen, zeg ik dat goed?
6: Oh ja, Goudse mensen.
2: Goudse mensen, Goudse, die zitten daar.
6: Ja, je kent toch ook de Goudse kaas? Dus,
2: ja, dat is waar.
6: Ja, dus de Goudse
2: en die zaten daar niet met een blokje kaas.
6: Nee, dat niet.
2: En nu gaat u dus nog steeds en het groepje is dus een stukje kleiner geworden.
6: Ja, we zitten nou soms met z'n 3 of 4.
2: Maar u gaat nog steeds elke
6: ik
2: dag?
6: Ik ga nou niet elke dag hoor. Dat meestal op donderdag, morgendag en zaterdag.
0: Nou, laten we haar vinden voor donderdag, marktdag. Jan Schouten mist mevrouw Vrind, met wie hij dus wekelijks ontbeet bij de HEMA in Gouda. Zo weet hij dat ze geboren is als Meigel, dat haar man meneer Vrind er niet meer is. En de vraag is, ja, nu niet, denk ik, met dit weer. Ziet iemand haar nog lopen achter de rollator bij het station van Gouda, wijk Bloemendaal? Bel dan ogenblikkelijk met ons. 0800 30 30 300. Geldt ook voor 2 zussen hier aanwezig, Marjan en Annette Geerts. Voor boer Tietema, op de boerderij in Kalenberg, waar opa Max kon onderduiken, Anne.
7: Ja, we vinden online van alles. Dat gaat eigenlijk over de broer van boer Tietema. Die heet Popke Tietema. En die schijnt ook heel actief te zijn geweest in het verzet en allerlei mensen onderbrengen bij onderduikadressen en zo. Dus mochten er familieleden luisteren van Popke Tietema, zou ik zeggen, reageer ook even. Want misschien is dat wel een kort lijntje naar boer Tietema uit Kalenberg. Ondertussen ook een warm spoor naar de familietak in Sonnega. De zoon en schoondochter van boer Egbert uit Kalenberg zouden daar wonen. Jan en Jannie Tietema. Jan is al overleden, dat zei ik net. Hè. De 3 kinderen, die zijn er niet meer. Maar het lijkt erop dat Jannie, de schoondochter, wel nog leeft. Dus dan is natuurlijk de vraag, zou zij nog iets weten over haar schoonvader op 0800 30 30 300.
0: Dan vragen ze natuurlijk ook, wat weten zij allemaal van het verleden van opa Egbert, hè, zou je zeggen. Nee, ja, die hoopt op schoonzus Betty uit Aberdeen. Beetje merkwaardig natuurlijk, want Nea's broer Bram Kossen stierf in 1999. En toen hield het contact op. Er kwam een spoor, dat is veelbelovend, tenminste, als je niks hebt. Betty uit Aberdeen zou ook Beata Bochnek kunnen zijn. En die had iets met meneer Kossen. En die kreeg in 1980 een kind. Dat heb ik meegeschreven. Nou, jij.
7: Ja, dat denken we. Hè? Dus dat weten we nog niet zeker. Maar er lijkt in ieder geval een link te zijn. En die Beata Bortschnek uit Aberdeen, die zit op Facebook. Wie niet, hè? En er staat een profielfoto bij. En Nea, ik hoop dat jij inmiddels jouw mail hebt kunnen checken. Want ik heb je net die foto doorgestuurd. En dan is natuurlijk de vraag. Jij hebt Betty gekend. Jij hebt haar gezien. Herken je er iets in?
8: Ik herken, het enige wat ik erin herken is de lengte.
0: Klein.
8: En dan als die zoon, denk ik, die er staat, die is ook behoorlijk groot. Dus dat zou ik er wel uit kunnen halen.
7: Ja, het is een foto met haar gezin. Dus ik denk met haar partner, misschien latere partner. En er staan, kijken twee kinderen en dan lijkt het nog ook een kleinkind staan erop. Maar en die vrouw rechts dan? Want ik denk dat dat de dochter in kwestie is. Herken je daar iets in?
8: Nou, daar kan ik ook niet echt iets uithalen. Ook, ja, ook qua lengte. Maar het is natuurlijk ook alweer zoveel jaar geleden.
0: Nou ja. Ja, 26 ongeveer. Ja. Ja. Hey, maar ze is wel klein, dat scheelt. En ze was in jouw beleving was ze donker en hier is ze blond.
7: Ja, maar het lijkt wel geverfd, vind ik hoor.
0: Geverfd.
8: Dat kan het. Dus het is wel geverfd. Dus dat had ik ook wel gezien. En ja, je wordt ook grijs natuurlijk. Ik ben nou ook grijs. Dus.
0: Oké, okay, nou daar praten we zo wellicht over door. Misschien ook niet. In het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland.
9: Adres om.

0: Kruidtip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is Beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Hey Remon!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hey Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Straks op de radio het vervolg van Adres Onbekend.
12: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt

0: inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Dit is Flevoland.
15: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Ja, wij zijn terug bij de man van het eerste uur. Pim Zaalberg is zuinig op het schilderij van Leo Nanninga. Die was niet alleen een collega van zijn vrouw op school, maar ook een begenadigd amateurschilder. En als Pim ooit heen gaat, moet het schilderij terug naar een Nanninga.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En het lijkt erop dat wij gelijk dichter bij familie komen. Een kleinzoon van Leo zou volgens de zoekbrigade chef-kok zijn bij een restaurant in Amsterdam. Dus wij belden op. We kregen hem aan de lijn. En Pim, het gaat inderdaad over zijn opa.
3: Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, ja. En hij kent waarschijnlijk weer andere familieleden.
2: Ja, natuurlijk. Sterker nog, deze kleinzoon van Leo heeft zijn vader meteen ingelicht. En toen kwam dit bericht bij ons binnen.
4: Het gaat om een reactie op een telefoontje dat de redactie kennelijk met mijn zoon heeft gevoerd over een schilderij van mijn vader. Dus als iemand met mij daarover contact wil opnemen, dan moet hij gewoon even naar dit nummer bellen dat nu in het schermpje staat. Dank u wel.
2: Ja, dat nummer van het schermpje is genoteerd en de zoon van Leo is dus gevonden.
3: Kijk eens aan. Nou, dan zijn we nog heel dichtbij, hè? Ben je er eigenlijk al?
2: Ja, ben je er inderdaad. We zijn er. En nou hoeft Leo's zoon niet zo nodig op de radio. Dat hoeft ook niet. Maar hij vindt het wel erg leuk om te horen dat het schilderij van zijn vader zo'n mooie bestemming heeft gevonden bij jullie. De naam Zaalberg doet ook wel ergens een belletje rinkelen bij hem. En hij zegt, ja, ik zou het liefst met mijn vader nog eens over dit hele verhaal praten. Maar dat gaat natuurlijk helaas niet meer. Wat we wel gaan doen, je krijgt zijn nummer, zodat jullie alles rondom die erfenis van het schilderij kunnen gaan regelen.
3: Oké, dus aan. Nou moet ik dus mijn eigen testament opstellen.
5: Ja.
3: En daar zal ik dus nu inzetten dat het naar hun toe moet.
5: Oh ja. Oh ja, dus je vindt het wel zo mooi dat je het tot die tijd wil laten hangen?
3: Ja, anders heb ik ineens een hele kale plek op de muur.
5: Nee, heb je niet gedacht, ik heb zelf al iemand in de familie aan wie ik het wil overdragen?
3: Nee.
5: Dus de familie Nanninga krijgt een plek in jouw testament?
3: Ja. Zo gaat het gebeuren.
5: Ja, dan hoop ik wel. Hoe oud ben je?
3: Ik ben 76.
5: Dan hoop ik wel dat hij
3: en
5: nog...
3: Nou, en zij maar hopen dat, dat ik snel doodga.
5: En jullie hebben een ander belang vanaf nu.
3: Ja, zeker.
1: Wat grappig, hè? Opa Max, die kleurde het leven van zijn kinderen en hier ook nog aanwezig zijn kleinkinderen. Opa dook onder bij boer Tietema Egbert van Voren. En Anne, die corrigeert mij soms dat ik te veel optimisme toon in de zoektocht. Maar ik dacht net wel, we lijken in de familie te geraken.
2: Ja, nou dit keer is het optimisme misschien wel een beetje terecht. Want de familie Tietema is groot. Boer Egbert uit Kalenberg, die kreeg 3 kinderen, een hele rits aan kleinkinderen. Nou, dat hebben we geweten, want wij hebben inmiddels contact gehad met meerdere familieleden van boer Tietema. We spraken allereerst met Annelies Tietema. Zij was getrouwd met een kleinzoon van boer Tietema. En het mooie is dat er van die generatie boven haar ook nog iemand in leven is. En dat is Jannie Tietema.
6: Ja,
2: en boer Tietema was dan de schoonvader van Jannie. En de verhalen over onderduikers op de boerderij, die worden door haar ook zeker herkend. Ze zegt wel gelijk, ja, er werd niet heel veel over de oorlog gepraat. Ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Maar jullie mogen via Annelies wel contact opnemen. Dus dat is hartstikke fijn.
6: Nou, heel mooi.
7: Leuk. Ja, heel erg leuk. Bijzonder.
2: Ja, en we zijn er nog niet, want we hebben nog iemand gesproken. Hij heet Egbert Wolter Termeer. En hij... Als je goed hebt opgelet, de vorige keer dat we het erover hadden, weet je het. Hij is een directe kleinzoon van boer Tietema.
6: Ja.
2: En hij heeft ook gereageerd. En hij zegt ook, ja hoor, dat zijn mijn opa en oma op die foto daar in Kalenberg die jullie aan ons hebben gestuurd. En hij weet van alles te vertellen over zijn opa Egbert. En ook over Popke, dat is de broer van zijn opa. Die mannen hebben samen echt een heleboel mensen geholpen tijdens de oorlog. En er gaat echt een boek open. Ik heb hier een heel pakket. Het is echt heel dik.
6: Ja.
2: Met een vermelding zelfs van het
6: leuk, joh.
2: Eisenhower Certificate. En dat is een onderscheiding die... Eisenhower uitreikte als dankbetuiging voor mensen die geallieerde militairen hebben geholpen tijdens de oorlog. Dus dat deden ze ook. Dan hoop je natuurlijk kleinzoon Egbert even te spreken.
5: Ja.
2: Maar hij zegt, zondag is voor mij een rustdag, dus ik doe dat liever op een ander moment deze week. Nou, dat respecteren we natuurlijk. Maar jullie krijgen zeker zijn nummer en hij wil ook graag verhalen met jullie uitwisselen.
6: Heel fijn.
5: Ja. Bijzonder. Ja, ik dacht ook, waarom komt Egbert dan niet even zelf aan de telefoon? Maar de dag des heren.
6: Ja,
5: bij ons is dat juist een
1: Mooie werkdag dag. Bij ja. uitstek. Maar dit compenseert denk ik wel. Hè? Een heel
2: zeker,
1: pakket.
2: Ja, ja zeker. Leuk, dat gaan we zeker lezen.
1: Ja. Nou, gefeliciteerd met wat jullie hier bereikt hebben.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja. Ja. En best snel, hè?
2: Ja, zeker.
7: Zeker, ja. Ja.
1: Dank aan alle mensen die hebben meezoeken dit geval. Alle Tietema's in Noord-Nederland, denk ik.
2: Ja.
1: En als jij wat wil bijdragen, als jij een verhaal hebt, adresonbekend.nl.

0: was het jaar 1981 toen Jack Lee een leuk liedje in zijn hoofd had. Come Back and Stay. Hij schreef het en 2 jaar later ging Paul Young ermee heen.
1: Na lang zoeken mondt ze dan toch bij ons uit. Virginie is 85 en mist al te lang die ene vriendin die er altijd was. Madeleine Huizing fietste mee naar de boerderij. We puberden ons door onze jeugd, werden uit de klas gezet. Zij had een vriendje en haar liefdesverdriet om Koos was immens. Haar familie, de familie Huizing, verhuisde veel, want haar vader werkte bij de NS.
0: Virginie Boormans, u bent dus van een zekere leeftijd. Wat is het dat deze Madeleine nog zo is bijgebleven?
2: Nou, dat zijn de herinneringen. Ik heb van mijn jeugd een trauma opgelopen. Maar dit waren voor mij dus de leuke punten waar ik toe graag op terugkijk.
3: En wat was dan het trauma?
2: Nou, ik had een hele dominante vader die niks tolereerde, die ons met ijzeren tucht Spartaans opvoedde. En die de roede niet schuwde. Dus de school was voor mij een uitweekplaats voor plezier.
3: Aha.
2: En als de school uit was, ging ik met schroom en met lood in mijn schoenen weer naar huis. En er werd gekeken van hoe heeft papa vandaag de wind waaien. Hij had de lat zo hoog liggen dat wij er werkelijk nou... Ik gun het geen enkel kind.
3: Nee. Bent u dan ook jong de deur uitgegaan?
2: Nee, dat niet. Mijn vader is vrij jong. Toen ik 16 was, is mijn vader overleden.
3: En was dat ingewikkeld voor u? Want het is toch je vader?
2: Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet, want het was voor mij ergens een bevrijding. En mijn moeder ook. Mijn moeder die zat onder het juk van mijn vader. We hadden 13 kinderen. Dus het eerste wat mijn moeder deed was naar de kapper gaan om haar knotje weg te laten halen, om permanent te krijgen. De spoeling door de haren. Nou, ik kende mijn moeder niet meer terug.
3: En denkt u dat Madeleine Huizing daar destijds iets van meegekregen heeft?
2: Dat geloof ik niet. Nee, dat want mijn vader kon zich heel goed, als er geen visite was, dan zweeg hij. En dan was het een Urkse man. Maar als de visite kwam, was het net of hij ergens een schakelaar omdraaide. En dan was hij aardig. En dan luisterde hij naar de mensen, want we hadden een boerderij. En dat was een hele grote boerderij. En er was natuurlijk veel bedrijvigheid. Dan was je van rot. Meneer Boormans was rot. Was een mooie man en een nette man en een keurige man. En daar kon je alle kanten mee op. Wij kenden papa ook anders.
3: En uw beste momenten waren dus op school?
2: Dat was op school, ja.
3: En dus waren uw beste momenten met deze Madeleine?
2: Ja, maar wij hadden, het was een hele dikke vriendschap die we hadden. En ze kwam bij mij thuis en ik kwam bij haar thuis en... We hadden altijd samen pret en dan, nou ja.
3: Denk je dat jullie populair waren samen bij de leraren op die school?
2: Nou, dat geloof ik niet. Nee. Ik voornamelijk niet. Ik was een heel ondeugend iemand.
3: Wat deed u?
2: Nou, alles wat verboden was, dat deed ik. Bijvoorbeeld, ik deed in de overblijven schoot ik de TL-buizen van het plafond met de elastiek van mijn broodrommel. Als er iets kapot was, gemaakt bij de natuurkunde of scheikunde, dan keken ze dan automatisch mijn hoek in. Ja. Want dan zou ik het alweer gedaan hebben.
3: Ja, en als je dat achteraf psychologiseert, was daarmee school misschien wel een beetje de uitlaatklep?
2: Ja. Dat denk ik ook. En als we naar huis gingen bijvoorbeeld, nou, we gingen niet naar huis, maar we gingen eerst via een andere ingang de stad in. En dan, dan hadden we geen kant meer in onze onderbroek. Maar dan hadden we plezier tot we thuis waren, ja.
3: Dan begon het
2: en
3: weer.
2: En dan moest je knop om.
0: Ja, en dan maar weer wachten op de volgende dag op de Rijks HBS in Roermond met haar, met Madeleine Huizing.

0: Nog op een dag met veel regenboogvlaggen. She is a Rainbow van de Rolling Stones. Twee pubers op pad wist Madeleine Huizing wat zich afspeelde op die boerderij met 13 kinderen net buiten Roermond. Nou, ze waren 16 jaar, namen een omweg om thuis te komen. Zaten jullie intussen ook achter de jongens aan?
1: Zij had een vriendje, dat was Koos. Ik weet de achternaam nu, is wel echt ontschoten. En Koos is toen, die zijn toen geïmigreerd naar Amerika. En daar had ze toen heel veel verdriet van. En dan probeerden wij haar op te vangen. En Koos was toch een dikke vriendje.
2: Ja. Was u daar jaloers op, dat zij een vriendje had?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja?
1: Ja, want ik was een beetje verliefd op een andere jongen in de klas. Maar die taande niet door mij. Dus,
2: Was hij knapper dan u?
1: Dat weet ik niet. Het was een hele mooie kerel, was het. Dus,
2: maar Koos, die verdween dus uiteindelijk.
1: En zij is verhuisd.
2: Ja. En u woont tegenwoordig in Lelystad?
1: Ik woon in Lelystad, ja.
2: Dat is niet bepaald Roermond.
1: Nee. Ik heb Limburg verlaten om reden van mijn trauma's.
2: U bent gevlucht?
1: Ik heb een vreselijk huwelijk gehad.
2: Waar zou Madeleine zijn gebleven?
1: Goeie vraag. De spoorwegen. Ik heb zelf, mijn eerste man was ook iemand van de spoorwegen.
2: En haar vader ook, hè?
1: En haar vader ook. Maar de spoorwegen, die om de 3 jaar werd je verplaatst. De spoorwegen, die sturen je van Maastricht tot Groningen, tot Amsterdam, tot de Achterhoek. En ze bleef bij mij blijven hangen.
2: U heeft veel meegemaakt. Het was niet allemaal even rooskleurig. Bent u in al die tijd toch aan zo'n goede vriendin blijven denken?
1: Ja, altijd. Mijn man zegt wel eens, wanneer sluit je dit boek? Ik zeg, ik kan dit boek niet sluiten. Want die herinneringen blijven bij mij terugkomen. Ik zeg, en dan kan ik iets niet sluiten.
0: Nou, en wij willen het ook niet sluiten. Het boek Madeleine Huizing, is zij ook zo ongeveer 85 jaar door de NS? Kan ze overal zijn uitgestapt, Anne?
3: Ja, lekker makkelijk. Gelukkig zien wij de familie Huizing uit Roermond wel gauw terug in de archieven. We zien Madeleine samen met inderdaad een broer en een zus. Ze heten Erik en Sonja.
1: Sonja, en juist, ja.
3: Ja, ik hoor enige herkenning. Erik en Sonja, dat is wel jammer, die zijn allebei al overleden. Maar ze kregen wel kinderen. En dat zijn dan neven en nichten van Madeleine. Hopelijk kunnen zij ons verder helpen. Het eerste spoor voor nu gaat naar haar neef Edwin Huizing. Want van hem vinden we een telefoonnummer in Roermond. Kan hij ons dan ook verder helpen aan Madeleine Huizing uit Roermond?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Het is alleen even heel moeilijk om te zeggen. Want de vader van mijn vader, die werkte in Amsterdam. En die heeft er ook heel lang bij de treinen gewerkt.
3: Ja, de NS, dat heb ik hier ook staan.
4: Ja, zit er bij de stamboom ook nog een zekere Sonja bij?
3: Jazeker, dat is dus de zus van Madeleine. Edwin heeft zelf geen contact met zijn tante, maar hij weet wel iemand die ons misschien verder kan helpen.
4: Omdat mijn broer, die heeft nog contact gehad met de moeder van mijn vader. Maar misschien dat hij ook wat meer weet van Madeleine.
3: Nou, dat zou inderdaad mooi zijn. Inmiddels gaan we de hele familie door, want via Edwins broer zijn we weer doorverwezen naar Wanja, een ander nichtje uit de familie. Kan zij ons dan eindelijk in contact brengen met tante Madeleine?
5: Oh ja, ja. Ja, dat is mijn tante.
3: Ah, dat hoopte ik al. En is er een mogelijkheid dat we via u met haar in contact zouden kunnen komen?
5: Nou, wat ik kan doen is het telefoonnummer geven van haar dochter. Wacht even, ik loop nu naar mijn adresboekje. Ja, ik heb een 06-nummer.
3: Ja, zo hebben we het telefoonnummer van Madeleine's dochter.
1: Ah, dat is leuk. Dat is mooi.
3: Ja, we lijken dus heel dichtbij. Laten we hopen dat haar dochter snel te pakken krijgen. En dat zij dan misschien wel de missing link is naar Madeleine Huizing zelf. 0800 30 30 300. Of ook via de mail mag het. Zoeken @adresonbekend.nl.

0: Breakup in Reverse, Teddy Swims. Hem wacht 3 keer de Ziggo Dome volgend jaar maart. En adres onbekend.nl wacht op jouw zoektocht.
1: Word ik gezocht?
0: Begin jaren 70 kregen jullie een relatie Lydia Blonden uit Den Haag met Hein, ergens uit het zuiden. Jullie kenden eerst alleen elkaars stem als collega. Jij werkte bij Nationale Nederlanden. En toen jullie elkaar voor het eerst zagen, was het ook meteen aan. En het ging uit over na enige oneenigheid tijdens carnaval in het zuiden. Toch zocht hij jou nog eens op. Jij had toen een baby op schoot en nu denkt hij, is dat kind van mij?
2: Als de veronderstelling juist is, dan zou ik het doodzonde vinden als hij of zij over 10 jaar een zoektocht begint, omdat moeder of vader op een sterfbed toch besloten heeft om op elkaar te spelen en dan is het te laat.
3: Mogelijke vader Hein biedt zich aan. Laten we proberen zijn geliefde uit 1971, Lydia Blonden, terug te vinden. En haar kind, dat nu een 50er moet zijn. Lydia werkte bij verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden in Den Haag. Ze woonde zelf in Mariahoeve, maar verhuisde naar Utrecht. En ze heeft een zus die Paula Blonden heet.
0: Jannie kwamen we vorige week hier ook al tegen over Lydie Nolet, een achternicht en beste vriendin die ze nu al, 60 jaar mist. Een brief aan Lydie's oude adres in Amsterdam in 2017 kwam terug. En Lydie zelf, Jannie, die zocht, woonde op een boerderij in Sint-Jansklooster. En alleen al de reis naar familie maakte indruk.
4: We gingen toen naar Amsterdam met de boot vanaf Kampen. Dat was toen dan moest je dus via de trein of met de bus, maar nu, wij gingen via de boot. En haar vader dus die stond klaar met de fiets, dus dan mocht ik achter op de fiets door Amsterdam naar de Tilliuskade. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat was ik niet gewend. Ik denk wel eens, hoe zou ze eruit gezien of nog? Misschien leeft ze niet meer, dat kan ook natuurlijk. Misschien is het voor mij wel een glazen bol die je knap straks en niks aan de hand, niemand op reageert.
3: Nou, daar zou ik toch niet zo zeker van zijn hoor, want er is wel degelijk gereageerd. Ook vanuit Lydie's familie, ze trouwde met Theo van Muijen, maar het is inderdaad allemaal lang geleden. En zo meteen is er slecht en goed nieuws.
1: Word ik gezocht?
5: Word ik gezocht?
1: 0800 30 30 300.

0: It's just the way it is. Bruce Hornsby in the Range. Over zijn jeugd in de jaren in een kleine stad met nogal bekrompen ideeën. Jannie heeft het geprobeerd. 9 jaar geleden stuurde ze nog een brief naar de Ortheliuskade in Amsterdam. Waar haar beste vriendin en achternicht ook, Lydie Nolet, woonde. Maar wel in de jaren 60. Anne, we zijn er inmiddels achter gekomen. We zijn te laat.
1: Ja, Jannie, we hebben je moeten vertellen dat Lydie helaas in 2018 is overleden. Haar dochter Monique heeft je oproep gehoord. Ze kende jouw naam ook. En zelf weet ze maar weinig van haar moeders jeugd. Dus ze zoekt je graag in al haar nieuwsgierigheid op. En Jannie, Lydie's dochter Monique is dus wel voor je. Aan de telefoon.
2: Echt waar? Sorry, daar ben ik een beetje emotioneel van. Goedemiddag. Sorry.
3: Goedemiddag. Even. Ik snap het helemaal hoor. Het is echt natuurlijk eventjes een emotioneel moment. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dit.
2: Ja, want ja. Dat had ik echt niet verwacht natuurlijk.
3: Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Nee.
2: Zou jij wel, contact willen hebben, verder contact om verder te spreken eventueel?
3: Ik had zoiets van, als iemand zoveel moeite doet na zoveel jaar om toch nog weer in contact te komen, dan vind ik het gewoon heel leuk en fijn. Om u ook nog op de hoogte te stellen hoe het met Lydie gegaan is in het leven.
2: Ik
3: wil ook wel graag verhalen van vroeger horen. Want de namen die u noemde allemaal, die ken ik wel. Sint-Jansklooster, we zijn daar vroeger wel eens langs gereden. En dan was het van, hier woont ook familie, zei ze dan.
2: Ja.
3: En ik zal u nog sterker vertellen, ze heeft de laatste jaren in Oldenmarkt gewoond. Nou, ze kan bijna een steenworp afstand.
2: Zo dichtbij me.
3: Zo dichtbij, ja.
2: Had ik dat maar geweten.
3: Ja, en zij ook, hè?
2: Ja.
4: Heeft ze daar tot 2018 gewoond?
3: Ze heeft daar van 2008 tot 2018 hebben ze daar in Oldenmarkt gewoond.
4: Ja.
2: Echt gewoond ook?
3: Gewoond, ja, echt gewoond. Daadwerkelijk gewoond.
2: Ach.
3: Ja.
2: Nou, heel bijzonder.
4: 2018 en 2017 heb ik geprobeerd.
3: Ja. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, jeetje, dat heeft elkaar gewoon net... Ja, het is gewoon zo jammer dat het zo scheef gegaan is. Dat het niet gelukt is destijds.
2: Ik heb nog een paar brieven van haar. Dus die zou je altijd nog kunnen lezen.
3: Ja, nou, dat zou ik wel heel leuk vinden, ja.
2: Het is te ver voor jou om een keer hier naartoe te komen?
3: Ik woon in Huizen, maar ik heb een auto. Dus het is geen enkel probleem om een keer naar Sint-Jansklooster te rijden. Dat lijkt me heel erg leuk.
4: Ja. Schitterende omgeving natuurlijk.
3: Ja, zeker.
4: Vaar je er met een bootje langs?
3: Ja.
2: Ja, maar goed, ik heb geen bootje. Maar we zitten wel aan het water. Ik kan heel veel dingen hier laten zien aan jou. Dus dat zou heel fijn zijn.
3: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, dan gaan we zeker snel even een afspraak maken.
2: Ik vind het zo bijzonder.
3: Ja, ik ook wel, ja.
2: Oh, en wat jammer dat ik niet eerder gezocht heb.
4: Oké, jullie het allerbeste?
2: Nou, heel fijn. Dank je wel voor alles.
4: Ja, dat is goed hoor. Ja.
2: En welkom, Monique.
3: Ja, dankjewel.
2: Met open armen ontvangen.

0: Dusty Springfield, the son of a preacher man. We krijgen allerlei vragen binnen, maar natuurlijk komen we hier ook nog op terug.
1: Met ingehouden adem leefden we vorige week mee, massaal gezien de reacties. Met Danielle May, die de zwarte dag in 1983 terughaalde. De dag waarop ze haar zus verloor. Zus Sandra, 24 jaar oud. Ze vertelde in de hoop dat de betrokken chauffeur zich zou herkennen en dat hij er ook aan toe zou zijn om over toen te praten.
0: Sandra was net jarig geweest. Ze had net een nieuw huis en een nieuwe baan. En ze ging met een vriendin naar een nachtrestaurant in Hartje, Amsterdam.
2: Ze waren met de taxi heen gegaan. En de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sandra stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van... het is gesloten. En die vriendin, die riep Sandra terug. Die zei van, goh, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen... en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over. En toen kwam dus een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan... En dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: Sandra was op slag dood. Na 43 jaar zou Danielle het begrijpen dat voor de betrokken chauffeur die er niets aan kon doen, het terughalen te beladen zou zijn.
2: Maar ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij... nog een keer met mij kan praten en dat hij gewoon echt weet van ja, weet je, ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud.
0: Nee, hij was toen 29 en hoorde dit allemaal. En hij reageerde meteen maar.
3: Dag Daniel, met mij.
2: Hi, Ed. Sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Want ik dacht dat ik...
3: Dat begrijp ik. Dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat. Ik zit hier met een bonkend hart. En zit ik te bedenken, wat een mooi mens die zo erin staat. Dat je ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt. Behalve aan je zus uiteraard, maar ook aan mij. Want het was natuurlijk een... Ik hoor een staan aan de andere kant. Het is natuurlijk een ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Het is te erg nog steeds. Ondanks dat ik dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Daarom heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog... In mijn netvlies gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt. En je denkt, die meisjes dan, de taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem, en wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel. Ook de plek, het passeren van die plek, blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Ik durfde niet eens auto te rijden.
2: Nee, ik ook niet.
3: En langzamerhand ga je er dan voorbij en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig... Ja, ik moet er altijd aan denken, maar zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit.
2: Nee.
3: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
0: Kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
3: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na. En ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie was. En ik heb gekozen dan voor het wegstoppen. En misschien is het toch goed om het eens een keer een vrije loop te laten. En misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet.
0: Ja, de vraag is een week later, was het een aanzet? Veel mensen reageerden, leefden mee, herkenden ook het trauma van een verkeersongeval. Nou, ze hebben elkaar inmiddels gezien en laten samen dit bericht achter. Wij voelen verwantschap, ook omdat we eenzelfde achtergrond delen in opleiding. We hebben kinderen van dezelfde leeftijd. En dagelijks was er afgelopen week wel contact. En hij voegt toe, ik ben nu 72 en ik heb het bij een etentje aan mijn kinderen verteld. En dat geeft lucht. Ik zocht met een stijve nek van de spanning een masseur op. En ja, ook hij hoorde het verhaal. Er is eindelijk openheid. Ik overweeg nu ook hulp te gaan zoeken. Einde bericht. En wij gunnen ze 43 jaar na die zwarte dag tijd en rust samen.

0: open hart kan ook wel aan in Zoutelanden. Bluff en Gijk.
1: Het vertrek.
0: Nou, wij trokken van noord naar zuid. Schotland, Friesland. Voor Brams grote liefde Betty uit Aberdeen. Anne, lang niks over gehoord. Is er al bericht terug van Beate Botchnek?
2: Nee, er is een berichtje uitgedaan, maar nog geen reactie helaas. Oh,
0: volgende week dan misschien wel. Opa Max vluchtte voor de Duitsers naar boer Tietema, zijn boerderij in Kalenberg. Kleindochters Marianne en Annette. Terug in de familie. Jullie kregen een enorm pak papieren mee. Wat kwam daar nou net naar voorschijn? Een getuigenis? Wat is het?
3: Wij gingen zoeken op die Eisenhower certificate en op de naam van mijn opa. En kwamen toen een hele getuigenis tegen van een Engelse piloot. Die is neergestort in, ik weet niet waar meer precies, maar die hij samen met, volgens mij, Egbert Tietema heeft gevonden in de rietvelden en mee naar Egbert Tietema heeft genomen. Dus ik denk dat dat een soort getuigenis is geweest op basis waarvan Egbert en Popke hun Eisenhower certificate hebben gekregen.
0: Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat je dat dan op deze manier terugkomt. Dat opa weer heeft bijgedragen aan het herstel. Nou, herstel niet, maar aan de grootheid van boer Tietema. En ja, goed. Op termijn iets heel anders. Wij hopen nog lang niet. Gaat het schilderij van Leo Narringa. Daar waren we ook, terug naar zijn familie. En deze zoektocht kwam binnen als klein verhaal over Madeleine van Virginie. Twee meisjes, dag en nacht verbonden. Maar er kwam leed naar voren, van achter de voordeur. Kunnen ze dat alsnog delen?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Want wij kregen het nummer van Madeleine's dochter Milene. En we hebben haar inmiddels ook gesproken. Zij was heel verrast door jouw verhalen, want zij weet maar heel weinig over haar moeders jeugd. En Madeleine, die is inmiddels 83. En vanwege niet aangeboren hersenletsel is praten al enige tijd erg lastig voor haar. Maar haar dochter Milene wil jou heel graag spreken. En dus is zij nu voor je aan de telefoon.
4: Hallo, met Milene. Dag Milene, met Virginie. Hallo Virginie, mag ik Virginie zeggen?
5: Ja, natuurlijk. Ik ben een vriendin van Madeleine.
4: Ja, ik heb, als je een hond hoort, dat is mijn hond die gaat blaffen als ik praat.
5: Oh ja.
6: Gelukkig hebben wij dat niet.
4: Ik vind het heel indrukwekkend, want ik heb eigenlijk altijd heel weinig gehoord van mijn moeder over haar jeugd. Mm-hmm. En wat je vertelde over jouw zware jeugd, ik kreeg de indruk dat mijn moeder het namelijk ook best zwaar heeft gehad. Want haar ouders waren op een andere manier ook heel strikt en bekrompen in een hoop dingen.
5: Ja. We waren oorlogskinderen en die mensen die zijn allemaal getraumatiseerd.
4: Ja, dat geloof ik zeker ook, ja.
5: Maar waar woont Madeleine?
4: Nou, nu woont ze in Friesland. Ze is een jaar naar Amerika geweest voor school, in feite. En dat was na het eindexamen van de HBS.
6: Dat was dus niet voor Koos?
4: Nee, ik denk niet dat ze die ooit nog gezien heeft.
6: Okay. Had je ooit van Koos gehoord?
4: Ik nooit, nee. Ze vertelde sowieso nooit veel over haar jeugd. En daardoor kreeg ik het gevoel dat het...
5: Toch was ik toen altijd bij hun thuis was, altijd van harte welkom.
4: Ja, dat is ook heel apart inderdaad.
6: Dat is ook, Virginie, wat jij vertelt over jouw vader. Als er mensen binnenkwamen, precies. Dan ging het wel.
5: Ja.
4: Mama is naar Amerika gegaan toen dat jaar. Toen werkte ze bij de Bijenkorf in Amsterdam. En toen leerde ze mijn vader kennen. Die werkte ook bij de Bijenkorf. En toen is ze zwanger geraakt.
6: Ik heb het idee dat er twee belangrijke vrienden voor elkaar waren. Zonder dat ze dat elkaar zo gezegd hebben. Ze hadden allebei zwaar thuis. Denk jij dat je tot je moeder kan doordringen?
4: Ik denk dat de enige manier zou zijn dat... Want ik kan dus zelf ook geen telefoongesprek voeren met mijn moeder. Maar als ik bij haar ben, dan zit ik bij haar op bed en dan praat ik met haar. En dan kan ik er soms ook wel gewoon tot haar doordringen. Het zou het leukste zijn, denk ik, als je een keer mee zou kunnen naar mijn moeder. En kijken
5: en
4: waar
5: woont ze in Friesland?
4: In Harlingen.
5: Nou, dat is voor mij best te overbruggen.
4: Ja, maar je zou er wel eens heel erg van kunnen schrikken. Want ze ligt dus al een paar jaar in bed.
5: Ach.
4: En ze praat niet. Ik praat. Ja. Dus ze reageert wel. Maar ze zegt niks. Dus ze knikt of ze schudt.
6: Ja, maar stel nou dat je nog één keer grote indruk op haar maakt.
4: Ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Dan ga ik zeker er naartoe.
6: Dat is natuurlijk een bijzonder mooi einde.
5: Ja, want als ik aan mijn man zeg ik wil er naartoe, dan zegt hij ik ga maar naar de auto zitten. We gaan.
0: Nou ja, dan gaan wij ook. Het was vandaag weer zeer de moeite waard. Dank voor al je hulp. En ik denk nog 10 keer adres onbekend. Fijne middag.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937, toen ze vertrok op de lucht.

0: haven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Dit is Flevoland.
12: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook deze middag moeten we nog rekening houden met talrijke buien en de meest stevige exemplaren trekken in de loop van de middag naar Duitsland weg. Het wordt in de loop van de middag en avond wat minder buiig, de zon komt er geregeld bij en de temperaturen stijgen dan nog naar zo'n 13 of 14 graden. Hierbij waait er aanvankelijk nog een stevige noordwestelijke wind, maar ook die zwakt in de loop van de middag geleidelijk af. De avond en nacht verlopen dan overwegend droog, misschien valt er nog een enkele bui, maar de droge perioden met opklaringen hebben veel vaker de overhand. Het wordt ook behoorlijk fris na zonsondergang, want de minima liggen tussen de 5 en 10 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
1: Goedemiddag.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: en draairondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
13: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Morgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe

0: e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Dit is Flevoland.
7: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook deze middag moeten we nog rekening houden met talrijke buien en de meest stevige exemplaren trekken in de loop van de middag naar Duitsland weg. Het wordt in de loop van de middag en avond wat minder buiig, de zon komt er geregeld bij en de temperaturen stijgen dan nog naar zo'n 13 of 14 graden. Hierbij waait er aanvankelijk nog een stevige noordwestelijke wind, maar ook die zwakt in de loop van de middag geleidelijk af. De avond en nacht verlopen dan overwegend droog, misschien valt er nog een enkele bui, maar de droge perioden met opklaringen hebben veel vaker de overhand. Het wordt ook behoorlijk fris na zonsondergang, want de minima liggen tussen de 5 en 10 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusden is de vertraging 20 minuten. Er ligt daar veel water op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van

0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat een korte file nog op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Morgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
15: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleving.

0: ochtendpalace.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Ook deze middag moeten we nog rekening houden met talrijke buien en de meest stevige exemplaren trekken in de loop van de middag naar Duitsland weg. Het wordt in de loop van de middag en avond wat minder buiig, de zon komt er geregeld bij en de temperaturen stijgen dan nog naar zo'n 13 of 14 graden. Hierbij waait er aanvankelijk nog een stevige noordwestelijke wind, maar ook die zwakt in de loop van de middag geleidelijk af. De avond en nacht verlopen dan overwegend droog, misschien valt er nog een enkele bui, maar de droge perioden met opklaringen hebben veel vaker de overhand. Het wordt ook behoorlijk fris na zonsondergang, want de minima liggen tussen de 5 en 10 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die

0: echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een ronduit buiige zondagmiddag volgen er vanavond en vannacht vaker drogere perioden met brede opklaringen. Misschien valt er lokaal nog een enkel buienexemplaar, maar op de meeste plaatsen is het dus droog. Na zonsondergang koelt het bij weinig wind wel snel af in onze provincie. De minima worden aan het eind van de nacht bereikt en die liggen tussen de 5 en 10 graden. Na morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige wind uit een zuidelijke richting wordt het aangenaam warm met 15 tot 17 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt.

0: President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Flevoland.
10: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Goede avond, het weer in Flevoland. Na een ronduit buiige zondagmiddag volgen er vanavond en vannacht vaker drogere perioden met brede opklaringen. Misschien valt er lokaal nog een enkel buienexemplaar, maar op de meeste plaatsen is het dus droog. Na zonsondergang koelt het bij weinig wind wel snel af in onze provincie. De minima worden aan het eind van de nacht bereikt en die liggen tussen de 5 en 10 graden. Na morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige wind uit een zuidelijke richting wordt het aangenaam.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
10: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan.

0: In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een ronduit buiige zondagmiddag volgen er vanavond en vannacht vaker drogere perioden met brede opklaringen. Misschien valt er lokaal nog een enkel buienexemplaar, maar op de meeste plaatsen is het dus droog. Na zonsondergang koelt het bij weinig wind wel snel af in onze provincie. De minima worden aan het eind van de nacht bereikt en die liggen tussen de 5 en 10 graden. Na morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige wind uit een zuidelijke richting wordt het aangenaam.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt-het-vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd.

0: Spring is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goede avond, het weer in Flevoland. Na een ronduit buiige zondagmiddag volgen er vanavond en vannacht vaker drogere perioden met brede opklaringen. Misschien valt er lokaal nog een enkel buienexemplaar, maar op de meeste plaatsen is het dus droog. Na zonsondergang koelt het bij weinig wind wel snel af in onze provincie. De minima worden aan het eind van de nacht bereikt en die liggen tussen de 5 en 10 graden. Na morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige wind uit een zuidelijke richting wordt het aangenaam.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaren.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een ronduit buiige zondagmiddag volgen er vanavond en vannacht vaker drogere perioden met brede opklaringen. Misschien valt er lokaal nog een enkel buienexemplaar, maar op de meeste plaatsen is het dus droog. Na zonsondergang koelt het bij weinig wind wel snel af in onze provincie. De minima worden aan het eind van de nacht bereikt en die liggen tussen de 5 en 10 graden. Na morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige wind uit een zuidelijke richting wordt het aangenaam.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag, het politieke seizoen is inmiddels goed op gang gekomen. Dat seizoen brengt ons ook weer naar de stembus. Noteer maar vast, Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 17 maart. Ja, ik ben er misschien heel vroeg bij, maar D66 was er helemaal vroeg bij. Want al op 7 juli werd Tico Smetsers gepresenteerd als lijsttrekker. Daarmee was u volgens mij de allereerste in Flevoland.
2: Ik heb dat niet helemaal op een rijtje staan. Niet lang daarna, in ieder geval, hoorde ik ook van andere lijsttrekkers, maar het zou heel goed kunnen.
1: Ja, het is in ieder geval de derde keer dat u lijsttrekker wordt bij de Statenverkiezingen. Hebt u er steeds weer zin in?
2: Ja, zeker. Ik vind de Provinciale Staten en het Provinciale Statenlidmaatschap een supermooi ambt. En ik heb nog zat ideeën en dingen die ik wil doen en kunnen betekenen voor Flevoland. Om ja, eigenlijk die omgeving waar ik zelf zo mee verbonden ben. Ja, ook voor de toekomst te bewaken en te bewaren.
1: Dat geen enkele twijfel bij u om dat nog een keer op u te nemen?
2: Nou ja, ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Maar als dat uitvalt met nou ja, ik kan hier nog wat toevoegen en ik wil dat ook. Ja, dan moet je het volgens mij gewoon nog een keer doen. En de leden hebben mij dat gegund. Dus,
1: ik las in de profielschets van D66 dat ze zochten naar een gemotiveerde, inspirerende, charismatische, sympathieke, sociaal-liberale politicus. Met electorale aantrekkingskracht. Ja, dus dat hebt u allemaal in huis.
2: Ja, blijkbaar. Wat moet ik daar nog meer aan toevoegen? Ja. Dat is het totaalpakket. Nou ja, ik denk dat... Ik vind het moeilijk om dat over mezelf te zeggen, zal ik eerlijk zijn.
1: Daarom zeg ik het. Ja, ja. Dat

0: Ja,
1: nee, en, het, ja. En ze hebben me uiteindelijk daarvoor uitgekozen. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. Ik denk in ieder geval dat ik het met heel veel energie en inspiratie nog een keer wil doen. Zeker.
0: Ja. Waar staat D66 op dit moment in de provinciale politiek? U opereert met 2 zetels in de oppositie deze periode. Hè? Dat is dan weer nieuw ten opzichte van de periode daarvoor. Er is een rechtse coalitie in Flevoland. BBB getalsmatig veruit de overheersende partij.
1: Ja, wij noemen ze ook wel gigantisch.
0: Ja, 10 zetels. Hè? Ja, ja. Verder zitten daar dan VVD, PVV, ChristenUnie en SGP in. Heeft dat nou een heel rechts beleid in Flevoland opgeleverd?
1: Nou, ik denk dat dat op zich mee is gevallen. Bijzonder genoeg, denk ik hoor. Wat ik ook in mijn algemene beschouwing in de afgelopen jaren wel eens gereflecteerd heb, is dat het lijkt alsof de spoorlijn nog steeds dezelfde kant op zit, maar dat we vooral vertragende maatregelen hebben genomen. Dat de trein vooral minder snel gaat dan die zou moeten gaan, vanuit D66 perspectief, mm-hmm. om echt goed te zijn voor de toekomst van Flevoland. Wat je in de laatste paar jaren wel ziet gebeuren, is dat de draai in bewoording in begrotingen echt wel anders wordt. En dat wel natuurlijk voorsorteert op een wat rechtsere koers.
0: Maar wat bedoelt u daar dan mee?
1: Dat bijvoorbeeld als we het hebben over natuurbeheer. Mm-hmm. Dat staat al jarenlang in de begroting. Dat heet nu agrarisch natuurbeheer. En niet dat agrariërs per se recht zijn overigens. Maar om dat aan een partijkleur te hangen, zie je daar toch de invloed van een BBB. Die de koers van de provincie langzaam wel een beetje verlegt.
0: Ja.
1: Het had veel harder kunnen gaan, denk ik.
0: Ja. Ja, u had het net dus ook over vertragende maatregelen. U hebt ook wel eens gezegd, er is eigenlijk gewoon gebrek aan beleid. Stilstand, dat zei u ruim een jaar geleden. Ze passen vooral op de winkel. Ja. Dat hebt u sinds die tijd steeds gezien? Nog steeds nu? Komt ze wat meer in beweging?
1: Nou ja, er lijkt nu wel wat op ons af te komen. Met bijvoorbeeld een omgevingsvisie. Ja. Maar dat zijn, het blijven veel dingen waar we gevoelsmatig een beetje extern door gedwongen worden om het te doen. Hmm. En dat er weinig vanuit een primaire ambitie vanuit de provincie gedaan wordt.
0: Maar goed, het college heeft natuurlijk ook wel een beetje als nadeel dat er heel lang duidelijke kaders uit Den Haag hebben ontbroken. Omdat er dan voortdurend weer een kabinet wankelde of viel of demissionair was.
1: Nee, dat klopt. En daar zijn ze duidelijk over geweest dat ze daarop hebben gewacht. Mm-hmm. Ik denk dat niet altijd je eigen rol in de weg hoeft te staan.
0: Zou dat desondanks meer kunnen doen?
1: Dat denk ik wel. Ja, ik zat hier nu niet in de bestuurdersstoel, dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar ik denk dat er altijd manieren zijn om aan je eigen ambitie te werken. Al is het via lobby, om te zorgen dat landelijke beleid dan een bepaalde kant op gaat. En ik snap ook dat in de afgelopen periode ingewikkelder is.
0: Maar concreet, wat had er dan anders gekund?
1: Ik denk dat we op ons eigen economisch beleid bijvoorbeeld grotere stappen hadden gemaakt. Hè. De stap die nu gemaakt wordt naar een voucherregeling die ook rondom defensie wat kansen probeert te valoriseren.
0: Ja. Zodat er eigenlijk ook economisch profijt van de komst van de kazernes.
1: Ja, bijvoorbeeld. En van dat Lelystad Airport misschien ook die functie, een deel van die functie gaat vervullen. Dat komt eigenlijk omdat wij samen met CDA, de CDA was daar initiatiefnemer van, hebben gezegd van goh, moeten we dat niet in ons economisch beleid brengen. Hmm. Dus dan komt dat initiatief van de Staten.
0: Ja.
1: Dat geldt ook voor de...
0: Wat ik wilde u vragen, heeft de oppositie eigenlijk veel in de melk te brokkelen gehad? Heeft hij er veel tegenover kunnen stellen? Maar dat is dus een voorbeeld wat u dan noemt?
1: Nou, dat is een voorbeeld. Ik denk, wij vroegen in 2024 om een subsidieregeling voor thuisbatterijen.
0: Ja.
1: Die is toen weggestemd, uiteraard. Dus daar zit ook iets in over de ruimte voor de oppositie en de coalitie. Maar een jaar later is dat gelukkig tot inkeer gekomen en is die regeling er alsnog gekomen. Die wordt nu uitgevoerd. Hebben jullie zelf berichten over geschreven dat die ook alweer uitgeput is? Nou, dat is een andere vraag voor een andere keer misschien.
0: Goed, geef aan dat het heel goed loopt.
1: Ja, hè, dus dat er. Maar er zijn dus ideeën vanuit de Staten wel degelijk overgenomen. Deze komt uit een alternatieve perspectiefnota die ik namens D66 heb gepresenteerd, waarin we 30 voorstellen hebben gedaan om Flevoland vooruit te helpen. Daarvan zijn er uiteindelijk 5 à 6 zeg maar geland in een motie en amendement die we in de reguliere begroting hebben meegenomen.
0: Ja, dus de ruimte voor de oppositie is wel beperkt om iets te bereiken.
1: Ja, je moet er wel hard voor werken misschien. Ja. Dat is het. En zeker als D66, waar we natuurlijk heel ver afstaan van het gedachtegoed van het grootste deel van deze coalitie. Ja, dan moet je best hard werken om dat puntje te vinden waar je wel samen op kan trekken. Maar dat moet je wel blijven doen.
0: Ja, we hadden het al even over die 10 zetels die BBB nu inneemt in de Provinciale Staten. Ja, er moet wel een wonder gebeuren, wil diezelfde uitslag er uit de bus komen in maart komend jaar. Dus er zijn wel grote verschuivingen mogelijk. Hè? Wat staat er nou precies op het spel bij deze aanstaande verkiezingen?
1: Ja, ik denk bijna hetzelfde als elke verkiezing, mag ik dan inmiddels misschien zeggen. Maar het gaat over de toekomst van Flevoland. En welke keuze we maken om conservatief te zijn. Of vanuit progressieve blik te kijken naar wat we in Flevoland willen en kunnen realiseren. Om die pioniersgeest weer naar voren te brengen. Of te behouden wat er is. En die ontwikkeling in de kiem te smoren, zou ik bijna zeggen. Ja, wij kiezen echt voor dat laatste.
0: Maar goed.
1: Dat eerste.
0: Ja, ja, precies. om wel die ontwikkeling op gang te brengen, bedoelt u. Ja, maar we zitten ondertussen natuurlijk met een wankel kabinet. Hè, dat driftig op zoek is naar meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer. Nou, de verkiezingen van maart die zijn natuurlijk ook bepalend voor de nieuwe samenstelling straks van de Eerste Kamer. Gaat dat straks niet een overheersend belang innemen tijdens de campagne?
1: Ja, dat denk ik zeker. Dat zien we denk ik elke provinciale statenverkiezingen wel.
0: Ja, maar nu misschien wel des te meer, hè? Minderheidskabinet.
1: Volgens mij is het de afgelopen twee keer dat ik lijsttrekker was sowieso zo dat het kabinet wat er zat op dat moment geen meerderheid had in de Eerste Kamer. Ja. En natuurlijk speelt landelijke politiek een grote rol. Ik denk dat het wel onze taak is als provinciale kandidaat en als provinciale staat om te laten zien wat het ook betekent voor de provincie waar je op stemt. Want dat gebeurt dan misschien maar ook. Maar dat is eigenlijk de primaire reden waarvoor je naar de stembus gaat.
0: Maar het is niet zo dat uw partij D66 straks zegt, ja, voer maar een landelijke campagne, want de belangen zijn zo groot in Den Haag.
1: Nee, wij voeren onze eigen campagne per provincie. En daar waar we samen op kunnen trekken, kunnen we dat natuurlijk zeker doen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar ik het met mijn landelijke collega's heel erg over eens ben. En waar we vooral samen op kunnen trekken om een sterkere boodschap te geven.
0: Ja. U stelde net zelf ook al vast, hè, dat rechtse beleid wat je misschien van dit college had kunnen verwachten, met daarin BBB en PVV, is misschien niet. Hè, nou, laten we zo zeggen, de bestuurders van die twee partijen hebben zich vrij pragmatisch opgesteld in het algemeen. Brengt u dat eigenlijk nog op andere gedachten? Want voor deze periode zag u geen samenwerking met die partijen zitten als D66. Wat u nu hebt gezien, is zo'n samenwerking in de toekomst misschien wel mogelijk?
1: Nou, ik denk dat we zowel met de PVV als met de BBB samenwerken vanuit de Provinciale Staten op momenten dat we hetzelfde vinden.
0: Ja, maar als ik samenwerking bedoel ik vooral samen in een coalitie gaan zitten.
1: Dat vermoed ik al, hoor. Dus dat bruggetje ging ik zeker maken. Maar wat je, ik vind bestuurlijke verantwoordelijkheid samen dragen wel een groot, een andere vraagstuk. Hmm. Daar ga je vanuit een, als het goed is, gedeeld mensbeeld of gedeeld toekomstbeeld wil je aan een provincie werken. Ja, en daar zie ik met de PVV en ook met de BBB wel hele grote verschillen. Die zie ik niet snel overbrugd worden. Ik vind samen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in die zin iets anders dan in de Provinciale Staten samenwerken.
0: Ja, dus dat zit er niet onmiddellijk in. Ik neem aan dat u als D66 wel de ambitie hebt om daar weer in terug te keren.
1: De meest effectieve manier om je beleid te realiseren is in de coalitie terechtkomen, heb ik in de afgelopen vier jaar gemerkt.
0: Ja, dus daar is alles op gericht straks.
1: Ja, ik vind dat je iedere politieke partij zit volgens mij in de Provinciale Staten om zijn ideeën waar te maken. En die ideeën maak je waar via een coalitieakkoord in een uitvoeringsprogramma van het college.
0: Nou, 17 maart noteren wij statenverkiezingen. Tico Smetsers van D66, heel erg bedankt.
1: Ja, ook bedankt.
0: En over Flevoland gesproken, graag tot morgen.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. Hij schoot als een komeet door de Almeerse politiek. Strooide in 4,5 jaar als raadslid met moties en amendementen. En leek zelfs even af te stevenen op een plek in de Tweede Kamer. Maar nu neemt hij afscheid van de gemeenteraad van Almere. En hij is pas 25, Spencer Alberg. Ja, voormalig raadslid moet ik dus nu al zeggen. Dat is wel een bliksemcarrière geweest. Voelt dat ook zo?
2: Nee, zo voelt het niet. Die 4,5 jaar is wel voorbij gevlogen. Toen ik begon was ik 21, nu 25. Toen nog steeds piepjong als je het vergelijkt met de gemiddelde leeftijd in de raad. Maar ik heb 3 coalities meegemaakt, 10 vergaderingen, schriftelijke vragen, initiatiefvoorstellen. En jammer genoeg moet het tot een einde komen.
1: Want waarom is nu al voorbij?
2: Ik heb een nieuwe functie gekregen bij mijn werkgever ABN AMRO. En ik werkte al 40 uur naast het raadswerk. Mm-hmm. En dat kost ook gemiddeld 20, 25 uur in de week. En het is gewoon niet langer verenigbaar. Dus het raadswerk vergt gewoon volledige tijd en aandacht.
1: Was dat nog een moeilijke beslissing? Want het was wel een mooie politieke carrière tot nu toe.
2: Absoluut. Dus ik heb het ook met volledige toewijding, energie en enthousiasme 4,5 jaar gedaan. En dan voelt het ook als een gemis. Je moet ergens afscheid van nemen waar je gepassioneerd over bent. Maar het is wel de juiste keuze voor mij in deze fase van mijn leven.
1: Maar u bent wel heel jong als raadslid begonnen. 4,5 jaar geleden, nog als student volgens mij.
2: Klopt.
1: U wilde zich inzetten met name voor mensen in de verdrukking. Hè? Dat had toch ook wel met uw eigen jeugd te maken. Lukt zoiets ook echt in de gemeenteraad?
2: Zeker, je kan als raadslid echt het verschil maken. Ik kwam eigenlijk met 3 verschillende doelen de raad in. Wonen betaalbaarder maken voor Almeerders. Een overheid, gemeente, die werkt vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen en controle. En een levendig stadshart. En op sommige thema's hebben we echt hele mooie resultaten behaald. En als raadslid moet je jezelf ook niet overschatten. Je kan een bijdrage leveren, maar je kan niet de hele wereld in 4 jaar veranderen.
1: Het is werk van de lange adem.
2: Het is werk van de lange adem. En als ik nu terugkijk, denk ik. En dat heb ik ook in mijn afscheidsspeech gisteren in de raad benadrukt. We zijn er nog niet, maar de juiste transities zijn wel in gang gezet. Op wonen zijn we echt van dure woonwijken bouwen die onbereikbaar zijn voor de gemiddelde Almeerder naar volkshuisvesting. Op economie, jullie hebben laatst Toon van Dijk hier te gast gehad. Ja. De grootste investering ooit in de Flevolandse economie komt eraan.
1: Ja, de high-tech campus.
2: De high-tech campus met ASM International. Dus we maken die omslag echt. En nu is het zaak dat de raad koers houdt.
1: Ja, aan de andere kant kun je het ook weer relativeren wat de raad tot stand brengt. Dat deed u zelf gewoon als eerste. Want ja, die wachttijden voor woningen zijn alleen maar toegenomen in die afgelopen jaren.
2: Ja, die zijn toegenomen. Dus het aantal actief woningzoekenden is van 12.000 naar bijna 20.000 gegaan. De zoektijd van 8 naar 11 jaar. En ja, dus die lijstjes zijn niet fraai. Het is voor de woningzoekende in Almere is het zwaarder geworden en niet lichter. Maar de vruchten van ons werk plukken we pas over 5 tot 6 jaar. Of binnen 5 tot 6 jaar. Zo lang duurt het nou eenmaal van plant tot voordeur.
1: Ja, u hebt zelf een paar tastbare successen geboekt. Hè? U bent geloof ik heel erg trots op het feit dat de giften die iemand in de bijstand mag aannemen, dat die groter, hoger mogen zijn zonder dat je gelijk gekort wordt op je uitkering. Wat moet je eigenlijk in huis hebben om effectief te zijn als raadslid?
2: Allereerst ideeën. Dus je hebt goede ideeën nodig. Je moet je goed laten informeren en ook bereid zijn om te luisteren. Want je hebt de expertise nodig van de mensen die elke dag in het veld werken. Je moet volhardend zijn en willen samenwerken. Dus in je eentje kan je nooit resultaat bereiken. Je moet meerderheden vormen, coalities smeden. En wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is, een goed plan is maar 20%. 80% is uitvoering. Laat het niet los wanneer het door de raad heen is gekomen. Maar ga ook echt monitoren en controleren. Ja. En dat heb ik altijd geprobeerd te doen. Of die uitvoering ook daadwerkelijk goed gaat.
1: Ja, daar hangt het dus vanaf of je echt impact kunt hebben.
2: Absoluut.
1: Als raadslid. Ziet u dat ook bij andere raadsleden om u heen voldoende terug?
2: Ik denk dat dat we inderdaad heel erg gefocust zijn op die plannenmakerij. Hè. Dan leeft het heel erg. Maar zodra een voorstel door de raad heen is gegaan, dan laten we het eigenlijk te veel los met elkaar. Dan zie je dat 2 jaar later iemand opeens aan de bel trekt. Wat is er nou met die motie gebeurd? hoe zit het nou met die en die cijfers? Op het woningbouwdossier heb ik altijd geprobeerd om de rapportages die we krijgen, de voortgang die we daar maken, heel strak en structureel te volgen. En dat moet op al die andere dossiers ook gebeuren, zodat we weten dat we ook krijgen wat we bestellen en kunnen bijsturen waar nodig.
1: U was ook niet bang, dat werd bij uw afscheid ook nog uitgebreid gememoreerd, om ook het eigen college achter de broek te zitten. He, dat ging bijvoorbeeld over woningbouw, moest allemaal sneller, flexwoningen bijvoorbeeld, of veiligheid in het stadscentrum. Heel debat met de burgemeester hebt u daar nog over gehad. Werd u dat eigenlijk altijd in dank afgenomen?
2: Nee, maar ik ben nooit de politiek ingegaan om vrienden te maken, maar om mooie dingen te doen voor
1: Almeerders. Hoe merkte u dat
2: Almeerders?
1: Dat ze dat vervelend vonden?
2: We zijn allemaal volwassenen en ik heb het altijd op de inhoud gedaan. Dus zacht op de persoon en hard op de inhoud. Maar als je de vinger op de zere plek legt, en dat heb ik in ieder geval altijd geprobeerd te doen, ja, dan krijg je wel eens scheve gezichten of... daar moet je een weg in vinden. Maar ik vind dat
1: wethouders vonden het niet altijd leuk.
2: Nee, wethouders vonden het niet altijd leuk. Dus dan liep je wel eens door de gang. Maar uiteindelijk drink je toch weer een biertje met elkaar. Omdat men ook begrijpt dat het vanuit een goed hart komt, omdat je iets moois wil doen voor Almere, app dat gevoel van irritatie en wat er wel eens is geweest, snel weg.
1: En in uw eigen fractie?
2: In mijn eigen fractie heb ik dezelfde rol gehad. Dus ongeacht of het in de raad is of met het college, heb ik altijd geprobeerd om positief kritisch te zijn. Om alle plannen die voorbij komen te beoordelen op hun inhoudelijke waarde en de structurele bijdrage die ze kunnen leveren aan Almere. Dus ook daar werd het niet altijd in dank afgenomen.
1: Een beetje luis in de pels.
2: Luis in de pels en dat soort mensen heb je nodig. En ik geloof dat het van essentieel belang is voor een goed functionerende lokale democratie dat je macht en tegenmacht hebt.
1: Een van de mooiste successen, denk ik, die u geboekt hebt, in ieder geval heel tastbaar, was de nachttrein van naar Amsterdam, die in het weekend rijdt. Het was ook wel een moeizaam proces. Uiteindelijk wilde Arriva het gaan doen. Gebruikt u hem zelf wel eens?
2: Minder dan in mijn studententijd. Maar ik ben wel heel blij dat hij er is.
1: Wordt wel eens de Spencer Express genoemd.
2: Ja, he? De burgemeester benoemde dat ook al. En ik ook grappend in mijn speech. Maar hij is er echt voor alle jongere starters. Maar ook de nachtwerkers. Dus die trein die gaat naar Schiphol toe. En we hebben heel veel Almeerders die daar werk hebben. Ja, wat je merkt in zo'n proces is dat je met marktpartijen te maken hebt. Arriva, je hebt met een staatse bedrijf, de NS, te maken. Mm-hmm. En wat we hier hebben gedaan is echt uniek. Arriva mag deze trein nu rijden op basis van een open toegang regeling. Dat is de eerste keer in Europa dat met behulp van een subsidie vanuit de gemeente gebeurt. Ja, en dat zorgt voor frictie. Dat zorgt voor wat zijn nou de spelregels op het spoor? Ja. Niet alleen in Nederland, maar breder in Europa. Ik hoop in ieder geval dat die trein blijft rijden. Of de Nesse nou doet, of Arriva. Het is nu een proef. Ik hoop dat die blijft rijden. Belangrijker vind ik ook dat die spelregels duidelijk worden, zodat trajecten waar de NS niet om zit te springen, dat andere partijen wel in die behoefte kunnen voorzien.
1: Zou dat dan eigenlijk gekomen zijn zonder uw inspanningen, heel eerlijk?
2: Ik denk dat ik wel een soort katalysator ben geweest om dat proces te versnellen. Maar wellicht dat Arriva het via een andere route of de NS via een andere route. Maar zo zie je toch dat met een motie of een aantal moties je als raadslid toch wel verschil kan maken.
1: Ja. Mooiste zou het natuurlijk zijn als er helemaal niemand met die nachttrein meer wil, omdat het centrum van Almere zelf zo bruisend is. Het uitgaansleven is ook een van uw stokpaadjes. Ziet u er nog van komen?
2: Nou, er gebeurt ontzettend veel in en rondom het centrum. En de stip op de horizon is dat er 15.000 woningen bij komen de komende 10 tot 15 jaar. Maar de realiteit is ook dat we daar nu nog niet zijn. Dus na 5:30, 6:00 s'avonds kan je een speld horen vallen.
1: Ja, want u woont er zelf.
2: Ik woon er zelf ook. En het onveiligheidsgevoel is groot.
1: Daar had u ook nogal wat opmerkingen over bij uw afscheid. Want u zei eigenlijk zijn er verhoudingsgewijs te veel opvangen in dat centrum.
2: U kan het zo zien. We hebben ongeveer 5.000-6.000 bewoners in het centrum. En ongeveer 1.000 doelgroepen. 1.000 mensen in bijzondere doelgroepen die we daar opvangen.
1: Ja, dat varieert dan van verslaafden tot en met mensen uit Oekraïne, de daklozen.
2: Absoluut, en dat moeten we ook blijven doen. Hè? Dus die mensen verdienen ook een plek in onze stad en een veilig onderkomen.
1: U zegt,
2: maar als je alles concentreert op die vierkante kilometer in het centrum, dan is dat een recept voor Nou, het is een onhoudbare situatie. Ja. En ook politie heeft eerder aangegeven, jongens, ga nou die doelgroepen spreiden. En dat heb ik ook geprobeerd.
1: Maar je weet hoe lastig dat is, hè? Want er zijn natuurlijk allerlei discussies over andere locaties.
2: En dat vraagt dat de raad daar moedige keuzes in maakt. Want overal waar je dat potentieel naartoe kan verplaatsen, zijn er ook weer mensen, belangen, die daar ook weer wat van vinden. Maar mijn overtuiging is echt dat dit een onhoudbare situatie is.
1: 3 jaar geleden waren de Tweede Kamerverkiezingen. Toen leek u even af te steven op een zetel daar. Ja, D66 verloor flink, dus daardoor ging het feest niet door. Al was u er via voorkeurstemmen nog best wel dichtbij. Maar verraadt wel iets van uw dromen en ambities. Zien we u ooit nog terug in de politiek?
2: Wie weet. Politiek is voor mij altijd een middel om bepaalde doelen te bereiken en geen doel op zich. Dus ik ga ook geen beroepspoliticus worden. Maar ik sluit absoluut niet uit dat ik op termijn, als ik denk dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan Almere, aan Flevoland of aan Nederland, dat ik weer terugkeer als actieve volksvertegenwoordiger.
1: Wie weet. Spencer Alberg, oud-raadslid dus van D66 in Almere. Heel erg bedankt. Dit was Over Flevoland gesproken. En graag tot volgend weekend weer.

0: 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een ronduit buiige zondagmiddag volgen er vanavond en vannacht vaker drogere perioden met brede opklaringen. Misschien valt er lokaal nog een enkel buienexemplaar, maar op de meeste plaatsen is het dus droog. Na zonsondergang koelt het bij weinig wind wel snel af in onze provincie. De minima worden aan het eind van de nacht bereikt en die liggen tussen de 5 en 10 graden. Na morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige wind uit een zuidelijke richting wordt het aangenaam.

0: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
1: Sabine Bulder over de dag van de mentale gezondheid. Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij werkt bij het Schakelteam Almere. Jij helpt mensen die worstelen met hun mentale gezondheid. En dat doe je ook vanuit je eigen ervaring. Wat kun je daarover vertellen, over die eigen ervaring? Waar liep jij zelf tegenaan?
2: Dat is een kleine vraag waar een heel lang antwoord achter kan zitten. Maar denk kort samengevat is waar... En dat is iets waar natuurlijk veel mensen tegenaan lopen... is dat mentale klachten zorgen voor een grote ontwrichting in je hele leven. En die ontwrichting, werk raakt weg, soms vrienden weg. Nou, in mijn geval gelukkig niet, maar bij veel mensen... speelt dat ook een rol? Je verleden, je toekomst. Eigenlijk, dat valt allemaal om je heen om. Zeg maar
1: hoe kon dat? Want wat was jouw persoonlijke ontwrichting? Wat gebeurde er in je leven?
2: In mijn geval speelde gewoon een lange depressieve periode een grote rol. Waardoor op een gegeven moment het werk weer gaat vallen. Je kon niet meer je bed uit, je kan de deur niet meer uit. Dus alles, de hele maatschappij, raakt gewoon verder weg, zeg maar. En ik was toen ook halverwege de 20, dus ik was nog aan het studeren. Dat lukte allemaal niet meer. Dus eigenlijk je hele toekomstperspectief, wat je had, voor ogen had. Hè, en zo beginnen we allemaal als we jong zijn. Dat is er opeens niet meer. En heb je dus daarnaast je depressieve klachten. Maar op een gegeven moment wordt dat stuk van je hele leven en je eigen persoon... wat eigenlijk gewoon helemaal wegvalt, zou je kunnen zeggen... dat is gewoon een heel groot stuk ontwrichting. En in mijn geval kwam het vanuit depressie... maar vanuit andere mensen zijn het alle andere klachten die je kan hebben. Angststoornis, autisme, ADD's, noem maar op, zeg maar.
3: Kom je daar dan uit? Wat heeft jou geholpen?
2: Wat mij heeft geholpen... wat gewoon heel belangrijk is... wat ik al zei, het is ontwrichtend... en je kan je als persoon helemaal kwijtraken... is dat je ergens toch jezelf kan blijven... weer vinden wie je bent als Sabine, zeg maar, de persoon. Dat stukje vooral weer tot leven komt, zeg maar. Want daarin zit ook een stukje hoop en de kracht uiteindelijk weer. En we zitten natuurlijk zo in een maatschappij... dat alles wat je doet, is wie je bent. En als je dus niks meer kan doen... dan raak je als persoon ook helemaal weg, zeg maar.
1: Mm-hmm. Maar dus hoe doe je dat dan? Want durfde jij bijvoorbeeld je verhaal te delen? Durfde jij tegen vrienden of familie te zeggen... van joh, het gaat helemaal niet goed met me?
2: Ja, gelukkig had ik een open omgeving. Dus dat waren zeker helpende zaken. En ook in groepen je ervaringen delen... heeft heel erg daarin geholpen... En dat is gewoon ook een hele grote kracht. Dat is ook een van de redenen waarom deze dagen zijn georganiseerd. Het is natuurlijk iets, 40% van de Nederlanders kampt met psychische klachten. Maar het heeft een heel groot taboe en schaamte. Omdat heel veel mensen toch ook denken, het is mijn eigen schuld. Of er zit heel veel stigma omheen. Publiek stigma, zelfstigma. En het is gewoon belangrijk om het te kunnen blijven delen. Dat je er dus niet voor hoeft te schamen. Want vanuit het praten en vanuit je omgeving kom je ook weer bij jezelf, zeg maar. En daar zijn ook zo'n dag voor georganiseerd van wie ziet mij. Dat we dus morgen met elkaar vanuit een groot netwerk organiseren.
1: Ja, maar taboe en schaamte spelen dus nog steeds een rol, zeg je.
2: Het speelt een ongelofelijke grote rol. En misschien, we hebben niet voor niks nu discussies weer over de regenboogvlag en dat soort zaken. We leven natuurlijk in een maatschappij waar heel veel oordelen bij voorbaat al zijn. Vooroordelen. En ik denk dat zeker in deze tijd dat leeft. En een vooroordeel, ja, dat heeft een maatschappij. En daarmee komt het ook heel snel ook naar zelfstigma toe, zeg maar. Dus het speelt een ongelooflijke grote rol.
3: Ja. Je helpt anderen ook met jouw ervaringen. En het Schakelteam Almere speelt daar een rol ook in, natuurlijk. Wat voor rol is dat?
2: Het schakelteam schakelt. Mm. Nee, ik noem dat. Het is gewoon belangrijk om weer je stappen te kunnen maken. Je weer mensen te kunnen voelen. Maar je kan heel veel wegraken van de maatschappij. Hè, vanuit die ontwrichting. En het schakelteam helpt eigenlijk gewoon door in contact te komen. Heel laagdrempelig en heel informeel. Van goh, waar liggen je interesses en waar kun je het vinden? Heel vaak gaat het over activiteiten. Er is veel in Almere, maar waar vinden we het? Maar het gaat soms ook over zorg. Mensen die wel kampen, maar eigenlijk nog geen zorg hebben. Waar vind ik dat? Waar vind ik de juiste hulpverlening of zorg? Of ik sta op een wachtlijst, maar wat kan ik ondertussen doen om mezelf om toch steun te vinden? Bijvoorbeeld bij deelgenotengroepen of dat soort zaken, zeg maar. En daar helpt het schakelteam in meezoeken, zeg maar, vanuit de persoon zelf. En bij de een is het een kwestie van een tip en een advies. En dan, oh, fijn dat ik weet dat het daar ook is. Hè. Zoals bijvoorbeeld Soba, die heeft een hele mooie autisme inloop wat ze organiseert. Dus als wij in gesprek komen met mensen die zeggen van, ik kan ermee. En hoe zal het bij anderen zijn? Dan zeg ik van, nou, bij Stip en bij Soba. Er zijn mensen die ook die ervaring hebben. Misschien vind ik het leuk om daar ook langs te komen.
1: Ja, zaterdag is dus de dag van de mentale gezondheid. Belangrijk dat die dag er is.
2: Ja, zeker.
1: Juist. Dan komen we ook bij het evenement van zaterdag. Wie ziet mij? Vincent van der Akker, hier ook in de studio. Jij bent mede betrokken bij de organisatie daarvan.
4: Klopt.
1: Wat gaat er precies gebeuren?
4: Nou, we hebben morgen een mooie dag van 12 tot 5. De inloop bij Quintus. En daar organiseren we allerlei activiteiten, workshops. Je kan binnenkomen, je kan langskomen voor een praatje. We verwachten best wel heel wat bezoekers. Daarin hopen we ook de mensen gewoon de vrijheid te geven om over ook even lekker te kletsen. En het is niet alleen voor mensen met een kwetsbaarheid. Maar het is voor iedereen. Iedereen die kan binnenlopen, een bakje koffie drinken. Je hoeft niet mee te doen met de workshops en de activiteiten. Maar je kan ook gewoon binnenkomen. En welkom zijn.
1: Maar kan bijvoorbeeld ook van, ik ben hier net komen wonen. Nou ja, ik voel me een beetje eenzaam. Ik zoek wat contact. Dat kan bijvoorbeeld ook.
4: Zeker weten, ja. Okay. Ja, we hebben een hele mooie inloop. De Schoutstraat vanuit Quintus. En dat is echt in het centrum van Almere. En dat op loopafstand van het station. Dus het is makkelijk te bereiken. En dagelijks is dat open voor juist de mensen die zich eenzaam voelen met de kwetsbaarheid. En dat is een heel mooie...
3: Ja. En je zegt, we verwachten best wel veel mensen. Eigenlijk is dat niet goed nieuws, toch?
4: Nou ja, op zich, we hebben natuurlijk dagelijks zijn we open daar op de inloop. En we hebben best wel wat promotie gemaakt voor deze dag. Het is de dag van de mentale gezondheid. En dus dat vinden wij super belangrijk. En door die promotie en de reacties daarop verwachten we echt wel heel veel bezoekers.
3: Ja.
4: Ja. En dat is negatief. Dat denk ik niet. Ik denk dat het juist heel positief is. Want ook inderdaad die mensen die in de buurt wonen, dat die ook binnenkomen lopen. En ook eens ervaren hoe het is. Want het is niet alleen maar voor de mensen die een kwetsbaarheid hebben van wie ziet mij. Maar iedereen wil gezien worden.
1: Zeker.
4: Ja, dat is absoluut.
5: Ja. En natuurlijk is het ook wel tweeledig. Hè? Want Sabine noemde al 40% van mensen in Nederland die kampt met een mentale kwetsbaarheid. Het is ook wel zo hè, dat het wel zorgwekkend is dat de mentale gezondheid in Nederland in mensen onder druk staat.
1: Ja, ja. Onderbreek je even. Want mensen die denken nu van, wie horen we nu? Soba Dalusing. Jij bent betrokken bij het netwerk Mentale Gezondheid Almere. Oprichter van de Stichting Burger in Nood en Stichting In Balans. Wat doen die stichtingen? Als je dat in kort kunt samenvatten.
5: Ja, dat is Stichting Burger in Nood. Dat is echt vanuit het vrijwilligersnetwerk. En In Balans Almere, dat is een onderneming. Dus die staat even hier buiten. Maar ik ben oprichter van de Stichting Burger in Nood. En coördinator daarbinnen. En ook vanuit mijn eigen mentale ontwrichting in 2015... raakte ik ook in een depressie en burn-out. Toen kwam ik dus ook te maken met het sociaal domein. En toen schrok ik daar heel erg van. En ook van, waar moet je dan terecht? Hè? Als werkende mens kom je dan in een depressie terecht. Dat was een behoorlijke doolhof. En dat hielp niet mee in mijn herstel. Dus zodoende hebben we elkaar gevonden. Mm-hmm. Hebben we dit netwerk kunnen oprichten met elkaar. Allemaal vanuit onze eigen ervaringen en expertises. En ook, je stelt terecht, hè, Rutger. Ja, dat is niet positief als er 100 mensen verwacht worden. Aan de andere kant ook weer wel. Maar wij weten dat het verbinden... kan helpen. Steeds meer mensen hebben in meerdere mate te maken met gevoelens van angst, depressie, somberheid. En dan helpt het, weten wij, als je weet van er is een inloop, je valt uit het arbeidsproces, wat we ook hebben meegemaakt. Dan is het heel helpend om ervaringsdeskundigen te spreken, vrijwilligers te kunnen ontmoeten. Toch je weg weer te kunnen vinden in het leven.
1: Ja, en dat iemand in plaats van tegen je zegt van... even een weekendje vrij en dan ben je er wel weer. Dat iemand tegen je zegt van, ik snap je helemaal.
5: Absoluut.
1: En dan zijn of haar eigen verhaal doet... en dat je daar herkenning bij elkaar in vindt.
2: Ja. Ga gewoon even de deur uit. Dat is niet meer gewoon even op dat moment. Het is niet gek, maar het is niet gewoon op dat moment.
5: Nee, precies.
3: Is het goed om bij zo'n eerste gevoel van eenzaamheid... of depressiviteit of wat voor gevoel dan ook... om dan meteen zo'n stap te zetten? Om bijvoorbeeld langs te komen morgen? Of zeg je van, nou ja, dat je moet het eerst voor jezelf accepteren dat dat zo is? Hoe zien jullie dat?
5: Nou, kom vooral langs.
2: Ja,
5: als dat gevoel opkomt. Wij zeggen wel, kom zo snel mogelijk.
2: Ja.
5: Ja, je voelt van, dit voelt niet fijn.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat dan de drempel heel laag is om vervolgens wat aan je gevoelens te doen. En daar weer uit te komen voordat het misschien erger wordt.
2: Nee, zo'n dag is gewoon heel fijn. Het is ook hierin laagdrempelig. En het klinkt misschien als van, oh, heel veel mensen. Maar het is in een omgeving waar ook gewoon veel, waar het ook intiem kan zijn, zeg maar. Maar het is juist ook om, lopen veel mensen uit het netwerk rond. Dus die kunnen je ook vertellen, hé, waar kan ik dit vinden? Ik wil ook wel eens, ik zoek ook een inloop of waar ik mensen kan ontmoeten om ervaringen te delen. Van, hé, ik zoek dit. Ik zoek weer een activiteit of waar. Ik loop met vragen rond. Dus kom vooral naar die dag, want er lopen gewoon veel mensen rond. Lopen bewoners rond, maar ook mensen uit het netwerk die je daarin over kunnen informeren. Dus je hoeft niet de hele dag te komen. Je kan ook om die reden gewoon even langs. En het is een zaterdag. Alles is open. Dus het is een mooi moment om even juist te komen neuzen en die informatie te halen die je nodig hebt als je met vragen rondloopt.
4: Ja, en vaak ook even kennis maken met de mensen om je heen.
2: Ja.
4: Maar inderdaad ook met de professionals.
2: Ja,
4: er lopen in totaal 21.
3: Zo.
4: Dat is best wel een grote.
2: Ja, precies. Precies.
5: Ja, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, professionals, een heel divers team.
4: Ja.
5: Ook toch wel de kracht is van ons netwerk. Hè? Ja,
1: en dan is de eerste stap letterlijk en figuurlijk gezet. Wat vaak de moeilijkste is, toch?
4: Zeker.
2: Ja. Zeker. Ja.
1: Dank voor dit gesprek, alle drie.
4: Dankjewel.
2: Dankjewel. Dankjewel.

0: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na een ronduit buiige zondagmiddag volgen er vanavond en vannacht vaker drogere perioden met brede opklaringen. Misschien valt er lokaal nog een enkel buienexemplaar, maar op de meeste plaatsen is het dus droog. Na zonsondergang koelt het bij weinig wind wel snel af in onze provincie. De minima worden aan het eind van de nacht bereikt en die liggen tussen de 5 en 10 graden. Na morgen volgt er een prachtige najaarsdag met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige wind uit een zuidelijke richting wordt het aangenaam.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan.